Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is 1 van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit het documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer, in noorden nog enkele buien, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
2: Goedemorgen, het is maandag 12 oktober. Dit is Flevoland is wakker. Ik vond het eigenlijk wel zo koud deze ochtend. Mijn auto gaf iets van 7 graden aan. Heb jij de kachel dit weekend nog aangezet?
3: Niet thuis, maar wel in mijn auto, hoor.
2: Ja?
3: Ja, en ik ben dan zo'n ik heb de luxe dat ik dan stuurverwarming heb en ook stoelverwarming. Maar dat was wel lekker. Maar het was vanochtend inderdaad, ik stapte naar buiten en denk ik, oh, het is fris.
2: Ja, precies. Je moet je winterjas weer aandoen, denk ik.
3: Ja, zeker. En die heb ik zaterdagavond voor het eerst aangehad, mijn winterjas. En dat was wel fijn, want toen stond er ook wel een fris windje. Ja, en jij?
2: Ja, ik heb dit weekend niet de kachel aangezet. Ik heb wel gewoon een dikke trui gepakt, want ik dacht, dikke trui. Maar gewoon in ieder geval iets extra's aangetrokken, want ik dacht, om nu al de kachel aan te zetten,
3: nee,
2: toch een beetje vroeg.
3: Heb ik ook nog niet gedaan. We gaan het zo meteen hebben over een leegstaand horecapaviljoen in Emmeloord. En musicals in Theater De Meerpaal. Daar hoor je zo ook meer over.

0: Geronimo van Shepard. Het is 6:07. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Het grote leegstaande horecapaviljoen op de Deel in Emmeloord is veel inwoners een doorn in het oog. De laatste ondernemer vertrok 2 jaar geleden uit het pand.
0: Maar eind vorige week was er opeens volop activiteit. Verslaggever Ginneke Smit die nam polshoogte.
2: Hier binnen stonden eerder nog allerlei spullen, zoals stoelen en tafels. Nu is het pand helemaal leeggehaald. Maar is dat een goed of een slecht teken?
3: Ik denk dat het een heel goed teken is dat er wat nieuws in komt. Maar we zijn er ook toe dat er wat nieuws in komt.
4: Maar ik heb geen idee. Nee, misschien dat ze er eindelijk iets moois van kunnen maken.
5: Ik zag gewoon dat ze dingen weer gingen opruimen daar, maar voor de rest niks. Nee.
2: En zou dat een goed teken zijn of een slecht teken, al dat opruimen?
5: Nou, ik denk dat er dan iets nieuws komt. Dus ik ben wel benieuwd wat daar gaat komen, ja.
2: Het paviljoen moest een belangrijke rol gaan spelen in het uitgaansleven in Emmeloord. Maar het is geen succes. Het is moeilijk om er uitbaters voor te vinden. En die er zaten, die hielden het er tot nu toe maar kort vol.
6: Nu lijkt er wel weer interesse te zijn voor het horecapaviljoen.
2: Restaurantketen Heinde heeft zijn oog laten vallen op het pand. Er is volgens het bedrijf nog wel iemand nodig die de zaak wil runnen.
6: De keten zit momenteel vooral in de Randstad. Doel is om ook in andere delen van het land zaken te openen.
7: Ja, superleuk. Leuk om gezellig met vrienden te gaan zitten. Maar ook gewoon lekker je kinderen mee kunnen nemen. Zoals daar dan ook een speelhoek maken voor de kinderen. Het zou geweldig zijn.
2: Dan gaat u er naartoe?
7: Nou, dat zeker.
5: Nou ja, als het lekker is, dan zeker. Ja.
2: Alles is welkom wat dat betreft.
5: Jazeker. Ja. Er is zeker ruimte hiervoor.
8: Het gaat er vooral om dat het weer opgevuld is en dat het toegankelijk is voor iedereen. Ja. En dat iedereen terecht kan in Emmeloord.
3: Ja. Gezelligheid moet er komen. Daar zitten we op te wachten.
2: Heinde zegt het paviljoen een mooi pand te vinden. Maar wil nog niet zeggen of er al een huur- of koopovereenkomst is.

0: West in Pocket van de Pretenders. Het is bijna 6:15. Dat betekent tijd voor het weer, hè?
1: Ja, zeker. We hadden het er net al eventjes over. Wij vonden het koud, maar we gaan het vragen aan iemand die er echt verstand van heeft. Diana Wooy, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ja, als je het koud hebt, dan ligt dat, dat ligt dat bij jezelf natuurlijk, hè?
1: Ja, dat is wel
2: Want je kan een koukleum zijn of je kan bij, op het moment is 5,6 graden, dat nog wel lekker vinden. Maar ja, ik vind het inderdaad wel fris.
1: Frisjes.
2: En in het zuiden van het land vriest het aan de grond zelfs.
1: Oh, echt?
2: Ja. Ik denk dat ze daar in Noord-Brabant bijvoorbeeld de autoruiten moeten krabben.
0: Oh, ja joh.
2: Ja. Ja.
1: Oh, dus wij mogen eigenlijk helemaal, of ik mag helemaal niet klagen.
2: Nee, we mogen niet klagen. Want bij ons is de temperatuur aan de grond nog net iets boven nul. Een graad of 3. Nou, de komende uren nog tamelijk fris en donker. Pas rond een uur of 8 komt de zon op. Dus om 7:30 begint het te dagen. Nou, ik verwacht een mooie, heldere zonsopkomst. En ook vanochtend ziet het er aardig uit. Geregeld zonneschijn. Het is heel anders dan afgelopen weekend. Het blijft vandaag droog. En met veel zon en niet al te veel wind vanuit het zuiden ligt de temperatuur vanmiddag rond de normale waarde voor de tijd van het jaar. En dat is een graad of 16.
1: Oh, dat is best wel goed te doen inderdaad.
2: Ja, zeker. Nee, je hebt wel vandaag nog de hele dag je jas nodig. Maar dat wordt de komende dagen anders. Want de temperatuur gaat omhoog.
1: Oh.
2: Ja, het is herfstvakantie, dus het mag wel een paar mooie dagen opleveren.
0: Goeie timing, ja.
2: Ja, want morgen dan al iets hogere temperatuur, 17 of 18 graden. Maar morgen is het weerbeeld wel iets anders dan vandaag. Overwegend veel bewolking en vooral in de ochtend en middag een paar buien. Later knapt het op. Niet al te veel wind vanuit het zuidwesten. Nou, hooguit windkracht 3 tot 4. Maar ja, dan hebben we woensdag en donderdag dus nog hogere temperaturen. 18 tot 20 graden maar liefst in de middag. Nou, dat is toch wel een beetje zomers nog. En dat met veel zonneschijn en niet al te veel wind. Nou, dat is echt genieten.
1: Lekker.
2: Dan.
1: Dat zijn goede berichten, zeker voor de mensen inderdaad die herfstvakantie hebben. Dan.
2: Ja.
1: Heerlijk.
2: Ja, en als je dan met je jas buiten loopt, dan heb je het bij 18 of 20 graden toch best wel warm.
0: Ja, dan heb je de winterjas niet nodig.
2: Nee. Nou, vrijdag hebben we dan weer te maken met veel bewolking en soms wat regen. In het weekend ook een paar buien voor de zaterdag. Maar ja, dan draait de wind weer naar het noorden en wordt het weer wat frisser. Dus deze week van alles wat.
1: Nou, super. Dankjewel, Diana Wooy.
0: Gaan we door met het nieuws.
1: Zeker weten. Want in theater De Meerpaal in Dronten is het populair voor het houden van try-outs. Daardoor zijn er jaarlijks ook grote theaterproducties te zien.
0: Ja, zo is binnenkort de musical 101 Dalmatiërs te zien. De cast is druk aan het oefenen in De Meerpaal. Wauw.
3: Mooi. Je krijgt de cast van 101 Dalmatiërs voor het eerst het decor te zien. Dat is altijd een speciaal moment. Dit soort grote producties komen graag in Dronten oefenen, zegt Miel Gouda van het productiebedrijf dat 101 Dalmatiërs mogelijk maakt.
4: Het is het moment wat wij de montage noemen, waar alle disciplines samenkomen, is best een ingewikkeld moment. Licht komt erbij, geluid, alle changementen, het orkest. En niet ieder theater is daarvoor geschikt. Niet ieder theater biedt daar de

0: ruimte voor. En niet ieder theater vindt dat ook leuk en heeft de flexibiliteit. Dus er zijn een aantal theaters. En ik moet bekennen dat ik al 20 jaar in Dronten kom voor dit soort montages. En Dronten is wel een van de theaters waar dat ontzettend fijn kan.
1: Janita de Bak van de Meerpaal is trots dat zulke grote producties vaak kiezen voor Dronten om te komen oefenen en de try-outs neer te kunnen zetten.
2: We hebben de faciliteiten van een groot theater, maar we hebben natuurlijk een middelgrote zaal. Dus wij kunnen normaal gesproken dit soort grote producties niet programmeren. En dat betekent dat wij wat flexibeler zijn in de programmering. Dus wij kunnen ook gewoon ruimte maken in onze programmering voor dit soort montages. En daar staat tegenover dat we dan ook de try-outs in Dronten kunnen aanbieden. Ja, normaal gesproken heb je dit alleen in de grote theaters, maar wij kunnen het dus lekker in Dronten aanbieden.
1: Hoeveel van dit soort grote producties kunnen jullie dan per jaar aan?
2: Nou, ik denk dat we er gemiddeld 2 tot 3 grote hebben. We hebben. Dat zijn er niet veel.
3: Weet je, soms zit het technisch mee en soms zit het technisch tegen. Volgens mij is het echt maandagochtend op dit moment. Maar gelukkig hebben we altijd nog muziek.

0: Come on over, baby. Christina Aguilera, 22 minuten over 6.
1: Ja, tijd voor het nieuws buiten de regio. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Zo nodig, zonder overleg met de ouders. Dat is een voorstel van D66. De afgelopen jaren ging het bij ernstige mishandelingszaken een paar keer mis. Bijvoorbeeld in Vlaardingen en het Stadskanaal, zegt NOS-verslaggever Lars Geerts.
2: In beide gevallen waren er dus aanwijzingen van mishandeling. En in beide gevallen heeft iemand het opgemerkt of heeft het kind zelf gemeld dat het thuis niet goed ging. Maar die signalen kwamen niet of nauwelijks bij de juiste instanties terecht. En er werd niet of te laat op gehandeld.
1: Experts als de kinderombudsman vinden al langer dat het kind meer moet worden gehoord bij vermoedens van mishandeling. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden. Maar die zijn er soms bij betrokken bij de mishandeling. Zo ook dus in Vlaardingen en het Stadskanaal.
0: In Leek in Groningen was dit weekend de oldtimerbeurs. Trotse eigenaren lieten daar hun stokoude auto zien. Nou, zelf waren ze niet allemaal stokoud, zag RTV Noord. Nienke van 26 was een van de jongste deelnemers. Zij rijdt rond in een Renault 5 uit 1978.
3: Het maakt me eigenlijk niks uit. Ik ben zelf ook veel jonger dan mijn auto. Maar ja, alsnog is het wel zo leuk om al die verhalen ook van die mensen aan te horen. Want ja, ik heb vroeger natuurlijk dit niet meegemaakt. Dat deze auto's nog op de weg reden. Ja, dit is zelfs mijn derde keer. Ja, en 3 jaar geleden heb ik mijn vriend hier ontmoet. Dus ja.
4: Dat meen je niet?
3: Ja, dat meen ik. Dus zo hebben we elkaar leren kennen hier. Dus het, ja, de beurs heeft een speciaal plekje in mijn hart.
0: Nou, wat leuk. Die beurs heeft ieder jaar een thema. Dit jaar mochten alleen Franse auto's meedoen. Die eerder meedongen om de titel Auto van het Jaar.
1: Ja, regionale industriebedrijven zoals bakkerijen, papierfabrieken en steenbakkerijen zitten vaak in de problemen. Voor de productie gebruiken ze vaak grote machines die veel energie verbruiken. De komende jaren moeten die worden vervangen en het liefst stappen ze over op elektrische machines. Maar doordat er te weinig plek is op het stroomnet, kunnen ze niet verduurzamen. Zo ook in deze baksteenfabriek.
5: Als we nu een investeringsbeslissing moeten nemen, bijvoorbeeld omdat we qua capaciteit iets moeten doen, ja, dan doen we dat met de kennis die we vandaag de dag hebben en met de zekerheden die we vandaag de dag hebben. Dus dat betekent ook dat je, ja, vandaag de dag toch veelal nog kiest voor traditionele technologie. Wel zo optimaal mogelijk uitgevoerd. Maar dat je de echte stap naar verduurzaming gewoon nog niet kunt maken, omdat je onvoldoende zekerheid hebt.
0: De eerste klant voor het geplande grote datacenter voor AI op de Rotterdamse Maasvlakte is binnen. Nebius, dat is een in Amsterdam gevestigde leverancier van rekenkracht voor onder meer Microsoft en Meta, heeft een intentieovereenkomst getekend voor de afname van een significant deel van de geplande capaciteit van 600 megawatt. Dat maken de partijen vandaag officieel bekend en het FD schrijft er deze maandagochtend al over. Dat waren wat zaken van buiten Flevoland. Dit is Sandy Coast, True Love, That's the Wonder.

0: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: De provincie maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland, nu er steeds vaker problemen zijn met wegen en bruggen. Daarom wordt er gewerkt aan calamiteitsplannen, zoals omleidingsroutes. Dat antwoordt gedeputeerde staat op vragen van het CDA, de ChristenUnie. Die vroegen om duidelijkheid na de plotselinge afsluiting van de Hardenbergerbrug bij Nijkerk vorige maand. Zo'n 400 cricketers in Almere zijn op zoek naar een nieuw onderkomen. Ze moeten binnen een maand weg van hun huidige plek in de Muziekwijk. Daar komt het nieuwe openluchtzwembad. Het is nog niet duidelijk waar de cricketers naartoe kunnen. Later deze maand wordt er met de gemeente overlegd. De organisatie van de Pride Walk in Almere doet vandaag aangifte van bedreiging. Deelnemers liepen vrijdag met een grote regenboogvlag door de stad om aandacht te vragen voor gelijkwaardigheid. Ze werden bespuugd, uitgescholden en geïntimideerd. De voorzitter kon nog net op tijd aan de kant springen voor een agressieve automobilist. De lokale burgemeester van Almere heeft in een verklaring laten weten de bedreigingen af te keuren. De gemeente wacht het onderzoek van de politie af. En baanwielrenster Kimberly Calais uit Almere verdedigt deze week haar wereldtitel teamsprint. Ze probeert woensdag in Shanghai het podium te beklimmen met twee teamgenoten. Meer nieuws op Web & App.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de aanval op de luchthaven van Riyadh van gisteren is een dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Er was een inslag in de passagiersterminal. Er was ook een aanval op het vliegveld van Dammam aan de oostkust van Saoedi-Arabië. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Daarin verspreidt hij een politieke boodschap, maar de campagne is betaald van belastinggeld en dat mag niet.
3: Een heel goedemorgen. Het is vandaag beter dan afgelopen weekend in Flevoland. De zon komt er al goed bij vanochtend. Het is wel fris. Er zijn soms ook wolken aanwezig, maar de paraplu kan in de kast blijven. Bij een zwakke tot matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur naar een graad of 16. En dat is ongeveer de normale waarde voor de tijd van het jaar. Vanavond van het westen uit meer bewolking. Vannacht mogelijk een beetje regen of motregen bij een graad of 12. Morgen is het weer anders. Eerst veel bewolking en soms regen. In de late middag en avond klaart het op. Door een matige zuidwestenwind is het wel een paar graden warmer dan vandaag. Woensdag en donderdag vrij herfstweer. Met veel zonneschijn en weinig wind wordt het in de middag 18 tot 20 graden.
4: Dat is toch lekker. Daar kijk ik ook wel weer een beetje naar uit, hoor. Naar zo'n dag als vandaag.
1: Ja, stiekem wel. Ja, zeker.
4: Zometeen gaan we kijken hoe het ook afgelopen weekend was op de sportvelden. De Almeerse hockeyclub onder andere. Die maakte een gelijkspel.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Beat Goes On van Sonny en Cher. Het is 7:08.
1: Ja, dan gaan we kijken naar het sportoverzicht. De heren van de Almeerse hockeyclub hebben gisteren voor eigen publiek verloren van de Gooise hockeyclub. De wedstrijd leek in een 1-1 gelijkspel te eindigen, maar in een hectische slotfase ging het toch nog mis.
0: Doelman Hugo van Reken werd na een overtreding uit het veld gestuurd. De strafbal die daarop volgde werd door de gasten benut. Nou, even later kreeg ook de Almeerse een strafbal, maar die ging er niet in. En dus werd er met 2-1 verloren. Trainer Donald Drost, ja, die weet eigenlijk wel wat het probleem is.
2: En als je nou al de wedstrijden een beetje naast elkaar legt, dan zien we daar best een rode draad in. En net hetgene wat ik je ook aangaf. We hebben best problemen om een goal te maken. En ja, als je die niet maakt, dan win je ook niet. Ook niet tegen de betere tegenstanders. En ja, zolang je dat niet verandert of probeert te veranderen. Ja, en dat is mijn taak om dat ook te veranderen. Dan ga je ook niet winnen. Kijk, op het moment nou dat het nou was dat het allemaal kansloze wedstrijden zijn, zeg ik ook geen discussie. Ja, dan heb je een hele makkelijke amen. Maar dat is het dus niet. Hè? En we moeten gewoon zorgen dat we iets zuiniger en beter met de kansen omgaan. Hè? Ik denk dat dat een juiste conclusie is.
3: We hoeven ons hier in Almere niet zorgen te maken. Het gaat goed komen dit seizoen.
2: Nou ja, we gaan ervan uit dat het altijd goed komt. Alleen, dan moet je er wel wat veranderen. He, in hetgene waar we het net over hebben. En als dat niet verandert, ja, dan krijg je het enorm lastig. Daar zijn we het allemaal over eens.
1: Ja, en bij Almere City, die heeft vrijdagavond thuis met 3-0 gewonnen van FC Eindhoven. James Lawrence zorgde met een kopbal voor de derde treffer.
0: Nog belangrijker voor de verdediger is dat Almere City opnieuw de nul hield. Lawrence is blij met de aanpassingen die trainer Anoush Daskier heeft doorgevoerd.
4: Ja, zeker. Ja, op eerste instantie is het natuurlijk wel schakelen. Want je denkt van, oh ja, weet je, verdedigen kan ik wel. Maar ja, hij legt echt de aandacht op echt hele specifieke puntjes. En wat hij heeft toegevoegd aan ons, dat zie je op het veld. Heeft echt wonders gedaan. Ten opzichte van vorig jaar. Dus ik vind het heel, heel mooi, heel leuk dat hij dat doet in de eerste weken vooral. En dan bouwen we er verder op.
5: En dan bekroon je jezelf nog weer met een doelpunt. Je kan zo weer het team van de week.
4: Ja, ik hoop het. Ik weet niet wat ik nog meer moet doen. Een goaltje, de nul houden, maar nog steeds geen man of the match vandaag.
1: Ik kan me voorstellen dat het af en toe misschien frustrerend is. Ja. Maar ook bij de amateurvelden werd gevoetbald afgelopen weekend. SV Urk verloor met 1-3 van LAK Frisia. Het was de derde thuisnederlaag van het seizoen.
0: Ja, dat had volgens interim trainer Jelis ook zomaar anders kunnen zijn.
6: Ik denk dat we de eerste helft gewoon beter met onze kansen en mogelijkheden hadden om moeten gaan. Ik denk dat je dan, als je op voorsprong komt, dat je dan uiteindelijk gewoon de wedstrijd gaat winnen.
5: Ja, die missen van kansen, dat is wel een beetje een terugkerend thema, hè?
6: Ja, en daar trainen we dan ook hard voor. Dus daar doen we gewoon keihard ons best voor. En je hoopt dat het kwartje een keertje de goede kant op valt. En dat was vandaag gewoon niet zo.
7: Eerst binnenkant die
5: deur. Jullie verliezen voor de derde keer op rij een thuisduel. Ik merk ook een beetje nederigheid bij het publiek. En dat heb ik eigenlijk nog nooit gehad hier op Urk.
6: Ja, het voelt natuurlijk raar, hè, dat je als Urker zijnde hier komt en 3 keer hebt verloren. Iedereen wil het anders zien. Wij ook. En het had ook anders gekund. En nogmaals, daar werken we gewoon keihard aan. Dus de volgende thuiswedstrijd gaan we gewoon weer winnen.
1: Ja, dat was, je hoorde Jelis, de trainer van SV Urk.

0: Feels Part 2 van Sonmie. Het is 6:15. Zometeen wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: Ja, onder andere een Catalaanse brandweerman. Die heeft een model ontwikkeld die kan helpen om natuurbranden te voorspellen.
0: Oh, nou dat zou toch mooi zijn.
1: Ja, zeker weten.
0: Muziek van Eros Ramazzotti.

0: Maar voor sommigen is dit een beetje het pizzalied geworden, hè?
1: Ja, pizza calzone.
0: Ja.
1: Ik zing het ook zo mee.
0: Ja, dus jij ja, ook inmiddels. Ja. Dan heb je nog een beetje het idee waar het over gaat.
1: Precies. Ja, ja, toch? Voor de rest brabbel ik vooral mee.
0: Dat, ja.
1: Maar goed. En we gaan kijken naar wat we gisteren eventueel gemist hebben op radio en tv. In Nieuwsuur ging het over het voorspellen van natuurbranden. Tot dusver was dat vrijwel onmogelijk, maar daar komt verandering in. Een Catalaanse brandweerman heeft een model ontwikkeld dat kan helpen het vuur voor te blijven en zo slachtoffers te voorkomen. Brandexpert Brian Verhoeven van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid was er zijdelings bij betrokken. Hij denkt dat we er goed aan doen de voorspellingen serieus te nemen.
2: Als we naar de toekomst kijken, verwachten we dat branden feller worden. Meer energie komt dan vrij. Dat maakt dan ook dat een brand sneller zijn eigen weer zou kunnen gaan maken. In ieder geval als de atmosfeer er ook naar is. En we zijn een dichtbevolkt land. Dus een brand die sneller gaat, heeft nog sneller een grote impact in Nederland. Ja, als we dat goed kunnen voorspellen, dan zijn we als land denk ik daar zeker bij geholpen.
0: In de boer, de broer, de zus en de ziekte, ja, het is een wat lange titel, onderzoekt Yvonne Jaspers de oorzaken van de ziekte Parkinson. In 2024 kreeg haar jongere broer Willem die diagnose. Hij was 40 jaar en ja, zijn leven stond op zijn kop. In de documentaire blikt Willem terug op het moment dat hij te horen kreeg dat hij Parkinson heeft. En veel dingen vielen toch wel op hun plek.
3: Ik liep al 2 jaar met klachten. Niet heel ernstig, ik dacht een muisarm. En dan, in eerste instantie is er boosheid en ja, eigenlijk vooral boosheid en ongeloof.
0: Dat doet zijn zus Yvonne Jaspers dus veel verdriet.
4: Het is zo raar dat de tranen bij dit onderwerp zo. Het gaat gewoon heel goed met mij, met Willem. Maar zodra het over Parkinson gaat, dan is alles anders. Je toekomst is zo anders. En je gaat er niet dood aan. Je wordt alleen heel gehandicapt. Hoe ga je dat doen met 3 kleine kinderen?
0: In de documentaire gaat Jaspers ook in gesprek met boeren. Met boerin Betty Steur bijvoorbeeld heeft het over het gebruik van pesticiden op het land. Langdurige blootstelling daaraan staat in verband met een verhoogd risico op Parkinson. Dat de boerin de middelen toch gebruikt, stuit soms op onbegrip.
5: Wat weten de mensen dan niet? Wat moeten ze weten voordat ze jou veroordelen op je spuit?
6: Nou, dat ik weet waar ik mee bezig ben. Dat ik niet voor mijn plezier op die spuit stap, want het is allemaal niet goedkoop. De spuiting die je uit kan sparen, dat is natuurlijk ook gewoon geld in de pocket, hè? Dus het is echt niet dat wij voor ons plezier elke week een rondje gaan rijden. Je gaat echt als het moet. En als het niet moet, dan rij je niet.
1: En in de langste lijn ging het over een van de grootste marathons ter wereld, die van Chicago. De wedstrijd werd gisteren bij de mannen gewonnen door de Keniaan Amos Kipruto. Hij finishte in 2 uur 1 minuut en 9 seconden en nam daarmee revanche voor zijn tweede plaats van een jaar eerder. Veel hardloopliefhebbers waren vooraf benieuwd of er een tijd onder de 2 uur zou worden gelopen. Maar volgens oud-marathonloper Michel Butter moeten we daar ons niet te veel blind staren.
7: Is toch wel een tijd die is verbroken vorig jaar. En ja, dat maakt het tegelijkertijd ook wel lastig. Want die tijd onder de 2 uur die is nu geslecht. Maar ik vraag me af hoe vaak dat nog gaat gebeuren. Het zal zeker ongetwijfeld een keer gaan gebeuren. Maar niet in elke marathon.
1: Ja, bij de vrouwen behield Hawi Faysa uit Ethiopië haar titel na een spannende strijd. En dat staat voorop, vindt Butter.
7: We moeten een soort van middenweg gaan vinden tussen van, ja, kan het nog sneller bij de mannen? Kan het nog verder onder die 2:10 bij de vrouwen? Maar hebben we vooral ook gewoon mooie strijd tussen mensen op het allerhoogste niveau? En dat hebben we in ieder geval bij de mannen wel gezien. Maar ook zeker bij de vrouwen was het ontzettend spannend.
0: Ja, 2 uur. 1 minuut en 9 seconden bij de mannen. Ja, het vindt ongelooflijk zo snel.
1: Ja, dat is echt bizar.
0: Ja.
1: Nou, dit was gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Het gaat er vooral om dat het weer opgevuld is en dat iedereen terecht kan in Emmeloord.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Er kan iets fout gaan, het zijn allemaal mensen. Alles is handwerk, mensenwerk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We moeten gewoon zorgen dat we iets zuiniger en beter met de kansen omgaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Noodsituatie. Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De provincie maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland, nu er steeds vaker problemen zijn met wegen en bruggen, en daarom wordt er gewerkt aan calamiteitsplannen. En zo'n 400 cricketers in Almere zijn op zoek naar een nieuw onderkomen. Ze moeten binnen een maand weg uit de muziekwijk, omdat daar een zwembad komt.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 7 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines, maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
11: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie en dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
10: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
12: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
10: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De situatie op de weg. Het is nog rustig, maar als je op de A28 staat, dan heb je wel een beetje pech, want bij Zwolle Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Nijkerk, dan is 15 minuten stilstaand verkeer. En flitsers, die zijn niet gemeld. En zometeen, het horecapaviljoen in Emmeloord, dat staat leeg en dat is voor veel inwoners een doorn in het oog. En bij de Meerpaal wordt er een try-out gehouden over een musical waar ik vroeger ook vaak naar heb gekeken. Of tenminste naar de film.
14: Oké. Ik ben heel benieuwd welke. Ja, is heel populair, hè, de Meerpaal, voor het houden van try-outs.
13: Zeker.
14: Oké, hoor je zo ook meer over.
15: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
16: En als je huur verandert?
15: Pas het zelf aan.
17: En als je gaat samenwonen?
15: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
18: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht je zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
16: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
21: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
22: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
21: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
20: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
23: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
24: Volido. Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
25: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
26: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Rehab van Amy Winehouse. 7:08. Goedemorgen.
1: Het grote leegstaande horecapaviljoen op de Deel in Emmeloord is voor veel inwoners een doorn in het oog. De laatste ondernemer vertrok 2 jaar geleden uit het pand.
0: Eind vorige week was er opeens volop activiteit. Verslaggever Gineke Smit die nam polshoogte.
2: Hier binnen stonden eerder nog allerlei spullen, zoals stoelen en tafels. Nu is het pand helemaal leeggehaald. Maar is dat een goed of een slecht teken?
3: Ik denk dat het een heel goed teken is dat er wat nieuws in komt. Maar we zijn ook al toe dat er wat nieuws in komt.
4: Maar ik heb geen idee. Nee, misschien dat ze er eindelijk iets moois van kunnen maken.
5: Ik zag gewoon dat ze dingen gingen opruimen daar, maar voor de rest niks. Nee.
2: En zou dat een goed teken zijn of een slecht teken, al dat opruimen?
5: Ja, ik denk dat er dan iets nieuws komt. Dus ik ben wel benieuwd wat daar gaat komen, ja.
2: Het paviljoen moest een belangrijke rol gaan spelen in het uitgaansleven in Emmeloord. Maar het is geen succes. Het is moeilijk om er uitbaters voor te vinden. En die er zaten, die hielden het er tot nu toe maar kort vol.
6: Nu lijkt er wel weer interesse te zijn voor het horecapaviljoen.
2: Restaurantketen Heinde heeft zijn oog laten vallen op het pand. Er is volgens het bedrijf nog wel iemand nodig die de zaak wil runnen.
6: De keten zit momenteel vooral in de Randstad. Doel is om ook in andere delen van het land zaken te openen.
7: Ja, superleuk. Leuk om gezellig met vrienden te gaan zitten. Maar ook gewoon lekker je kinderen mee kunnen nemen. Zoals daar dan ook een speelhoek maken voor de kinderen. Het zou geweldig zijn.
2: Dan gaat u er naartoe?
7: Nou, dat zeker.
5: Nou ja, als het lekker is, dan zeker. Ja.
2: Alles is welkom wat dat betreft.
5: Jazeker. Ja. Er is zeker ruimte hiervoor.
8: Het gaat er vooral om dat het weer opgevuld is en dat mensen dat het toegankelijk is voor iedereen. Ja. En dat iedereen terecht kan in Emmeloord.
3: Ja. Gezelligheid moet er komen. Daar zitten we op te wachten.
2: Heinde zegt het paviljoen een mooi pand te vinden. Maar wil nog niet zeggen of er al een huur- of koopovereenkomst is.

0: weet of je je zomerjas, winterjas of je regenjas moet aantrekken. Bij ons in de studio Diana Woy. Diana, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En welke jas trekken we vandaag aan?
1: Nou, toch wel een herfstjas, denk ik. Je paraplu kun je thuis laten, want het is heel anders dan afgelopen weekend. De buien laten we achter ons. Vandaag een droge dag en over een uurtje komt de zon erbij. Nou, een heldere zonsopkomst, maar het is koud. Op het moment op het weerstation in Lelystad 5,5 graad. En in het zuiden van het land, daar vriest het aan de grond licht. Nou, wat hogere temperaturen richting de Noordoostpolder op het moment 8 graden. En halverwege de ochtend ligt de temperatuur overal rond een graad of 12. En is de zon geregeld te zien. Nou, een mooie middag denk ik dat we ook krijgen. Met niet al te veel wind vanuit het zuiden. Temperaturen om en bij de normale waarde van 16 graden. Dus echt een heerlijke herfstdag.
2: Nou, lekker.
0: Dat is fijn. En hoe ziet het vanavond en vannacht eruit?
1: Nou, vanavond neemt de bewolking van het westen uit toe. En dat is een voorbode voor een verandering. Morgen hebben we dan met heel ander weer te maken. Overwegend veel bewolking en een paar lichte buitjes. Vannacht kan er al wat lichte regen vallen bij een minimumtemperatuur van een graad of 12. Nou, morgen dus eerst veel bewolking en soms een paar buien. Maar later op de dag knapt het op. Dus de avond verloopt weer droog en tamelijk helder. Ondanks de bewolking van morgen en de buien ligt de temperatuur wel een paar graden hoger. Het wordt zo'n 17 of 18 graden in de middag. Nou, en dat is eigenlijk weer een opmaat voor nog warmer weer voor de woensdag en de donderdag. 18 tot 20 graden maar liefst in de middag. Nou, en dat bij niet al te veel wind en veel zonneschijn, dan lijkt het wel een beetje nazomer.
0: Dus we moeten eigenlijk die verschillende jassen nog wel een beetje dichtbij ons houden.
1: Ja, in laagjes werk ik meestal. Dus vandaag 2 laagjes, morgen een parapluutje erbij. En woensdag kan gewoon een laagje uit. In de middag heb je geen jas meer nodig. 'S Ochtends natuurlijk wel, want dan is het wel fris met een graad of 10. Het is dus laagjeswerk. En nou, dan hebben we vrijdag weer heel ander weer. Het is echt iedere dag anders deze week. Dus het is best wel lastig met kleding. Vrijdag overwegend veel bewolking. Weer is vergelijkbaar met de dinsdag. Een paar buitjes bij een graad of 16. En in het weekend, dan heb je weer je jas en je paraplu nodig. Want dan gaat de temperatuur omlaag. Hmm. En dan komen er weer een paar buien voor bij hooguit 14 of 15 graden.
0: Ja, dat is toch een beetje dat herfstweer. Dat blijft er toch wel een beetje de boventoon voor, denk ik.
1: Ja.
2: Ja, en Diana heeft dus een herfstjas.
0: Ja.
2: Ja. Heb jij die ook, Stacey?
0: Nou, ik heb wel een beetje zo'n tussenjas eigenlijk. Ja, dat het net niet zo'n dikke winterjas is, maar dat het net iets meer is dan een zomerjas. En vooral dat er een capuchon op zit. Dat vind ik
1: ook lekker. Ja, dat vind ik ook wel lekker, inderdaad. Ja, het is dus eigenlijk een soort windstopper.
2: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Die heb jij dus nog niet in je kast liggen?
2: Want nou, ik heb er een, maar die heb ik bij mijn zoon in Den Haag laten liggen. Dus dat was een beetje onhandig voor mij. Dus ik heb dat nu niet, nee. Nou ja, dan kan ik 2 dingen doen. Of ik ga shoppen of ik ga naar Den Haag.
1: Ja. Ik zou het wel weten.
2: Ik ook.
0: Diana Woy, dankjewel. Ja, en zometeen gaan we kijken naar de Meerpaal. Want daar worden bijzondere try-outs gehouden. We hadden het er net al even over een film die ik in mijn jeugd wel heb gekeken.
2: Ja, het is 101 Dalmatiërs, hè?
0: Ja, klopt.
2: Ja, die is daar binnenkort te zien. En de cast die is echt al druk aan het oefenen in de Meerpaal.
3: Wauw. Mooi.
4: Je krijgt de cast van 101 Dalmatiërs voor het eerst het decor te zien. Dat is altijd een speciaal moment. Dit soort grote producties komen graag in het rond te oefenen, zegt Miel Gouda van het productiebedrijf dat 101 Dalmatiërs mogelijk maakt.
5: Het is het moment wat wij de montage noemen, waar alle disciplines samenkomen, is best een ingewikkeld moment. Licht komt erbij, geluid, alle changementen, het orkest. En niet ieder theater is daarvoor geschikt. Niet ieder theater biedt daar de ruimte voor. En niet ieder theater vindt dat ook leuk en heeft de flexibiliteit. Dus er zijn een aantal theaters en ik moet bekennen dat ik al 20 jaar in Dronten kom voor dit soort montages. En Dronten is wel een van de theaters waar dat ontzettend fijn kan.
4: Janita de Bak van de Meerpaal is trots dat zulke grote producties vaak kiezen voor Dronten om te komen oefenen en de try-outs neer te kunnen zetten.
6: We hebben de faciliteiten van een groot theater, maar we hebben natuurlijk een middelgrote zaal. Dus wij kunnen normaal gesproken dit soort grote producties niet programmeren. En dat betekent dat wij wat flexibeler zijn in de programmering. Dus wij kunnen ook gewoon ruimte maken in onze programmering voor dit soort montages. En daar staat tegenover dat we dan ook de try-outs in Dronten kunnen aanbieden. Ja, normaal gesproken heb je dit alleen in de grote theaters, maar wij kunnen het dus lekker in Dronten aanbieden.
4: Hoeveel van dit soort grote producties kunnen jullie dan per jaar aan?
6: Nou, ik denk dat we er gemiddeld 2 tot 3 grote hebben. We hebben ook wel wat kleinere. Maar van die grote, dat zijn er niet veel. 2. We hebben dit jaar er nog eentje en misschien volgend jaar nog eentje.
7: Echt prachtig.
4: De kast heeft

0: nu dus het decor gezien. Ik kan aan de slag met de repetities.
1: Dat is een beetje traditie. Mensen zien in het repetitielokaal bij ons op kantoor de foto's en de maquettefoto's hangen. Dus we hebben wel een idee van het decor. Maar het is ja het magische moment eigenlijk dat je je even voordat je met elkaar de voorstelling gaat maken nog in het publiek kunt verplaatsen. Van dat doek gaat open en wat zie je dan? Dat is een soort theatertraditie.
0: Nu is het zo dat de mensen in Dronten naar de try-outs kunnen komen kijken. Maar wat is dat dan anders met als het zodanig echt is?
1: Eigenlijk niets, want theater is live. Dat gebeurt elke avond live voor je. Daar kan iets fout gaan. Het zijn allemaal mensen. Alles is handwerk, mensenwerk. Dus bij een try-out kan in theorie nog iets misgaan. Of kan het zijn dat we nog dingen veranderen. Dat het de tweede try-out anders is dan de eerste en de derde enzovoorts. Maar het is ons kwaliteitsniveau, onze eis is ook wel dat het echt wel klaar is voor het publiek.
0: En wat is dan het mooiste moment? Dit moment nog van voorbereiding of het eerste publiek of het einde? Waar zit echt het hoogtepunt voor jullie?
1: Het eerste publiek is het spannendste moment. Dat je met z'n allen denkt van ja, nu moet het echt klaar zijn. We kunnen nog 101 dingen willen veranderen. Maar het publiek komt binnen en dat ze hier staan. Dat de collega's hier zeggen oké, de zaal gaat open. Dan zie je mensen naar binnen lopen. Die hebben er zin in, die zijn benieuwd. En dat, ja, dat spannende moment voor iedereen die eraan werkt. Voor de ruim 100 medewerkers. Dat is het spannendste, denk ik.
0: De try-outs zijn vanaf vrijdag te zien in Dronten.
2: Maar 101 Dalmatiërs, hè?
3: Mm-hmm.
2: Ja, dan vraag ik me toch af, lopen er dan 101 honden op het podium?
3: ik ben bang van niet, maar het zou wel leuk zijn.
2: Ik zou het ontzettend leuk vinden. Maar zouden ze dan stiekem na iedere voorstelling ook minstens één hond missen? Ja. Iemand aan het publiek heeft van, oh ja, schattig, ik heb altijd al zo'n hondje willen hebben.
3: Die neem ik mee.
2: En dan in de binnenzak.
3: Ja, het zou wel. Ik zou het hebben gedaan. In ieder geval als ik daar was geweest.
2: Chris Rea horen we eerst. I Can Hear Your Heartbeat.

0: Heartbeat van Chris Rea. 7:07 is het.
1: Tijd om te kijken naar het nieuws buiten de regio. Ja, voor mensen die van Leiden naar Utrecht willen met de trein wordt het vanaf vandaag 3/4 jaar omreizen. Het traject gaat tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven 9 maanden dicht. Daar ligt een spoorbrug over de rivier De Gouden die aan onderhoud toe is. En dus kunnen er geen treinen rijden en zit het voor reizigers niks anders op dan eerder opstaan.
2: Ik moet al naar school waar ik niet zoveel zin in heb. Dus dan moet ik ook nog eens langer in een trein of in een bus gaan zitten. En ook best wel omrijden eigenlijk.
3: Nou ja, het is gewoon een beetje hinderlijk. Maar ja, het zal wel nodig zijn. Hè? Die spoorbrug was zo oud.
4: Het gaat 9 maanden duren.
5: 9 maanden? Ik had niet verwacht. Zo lang.
0: Het eerste meisje ook. Ja, en dan moet ik in school, heb ik al geen zin in. En dan rijdt die trein ook nog niet. Heerlijk.
1: Ja, moet je nog eerder je wekker ook zetten. Ja. Volgens spoorbeheerder ProRail kan het niet anders. Ze hebben ook allerlei andere opties onderzocht die minder lang zouden duren, maar het ging allemaal niet. Voordeel is wel, na deze 9 maanden kan de spoorbrug volgens hen zeker wel weer 100 jaar mee.
0: Oh, nou dan is dat meisje inmiddels van school af.
1: Precies.
0: Dus dat,
1: ja,
0: scheelt.
1: Dat scheelt. Ja.
0: Rusland heeft een rol gespeeld in het Brexit-referendum. Dat zegt de Britse premier Burnham. Hij schoof aan in de podcast The Rest is Politics. Hij zegt daar dat Rusland misinformatie verspreidt en zo een rol speelt in de Duitse politiek. En ook dat er Russische inmenging was tijdens het Brexit-referendum.
6: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia? And I've had the clear answer that yes, there was.
0: Ja dus, regeringen onder leiding van de conservatieven hielden altijd vol dat er geen geslaagde Russische inmenging in het referendum was. Burnham zegt dus van wel, al geeft hij dan weer geen bewijs daarvoor.
1: Ja, in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook de collega's van de VRT doen mee. De nieuwsbulletins op de Vlaamse radio begonnen vanochtend daarom met deze melding.
7: De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en vele andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Die besparingen zijn een aanslag op de kwaliteitsvolle media die wij voor jou maken. En daarom voeren de VRT-medewerkers vandaag actie.
0: Zo.
1: Ja, dat is wel een statement.
0: Oh.
1: En ook in het openbaar vervoer, op scholen en bij de post wordt er gestaakt.
0: En vanmiddag om 1:00 staat er een zeldzame toespraak op de planning. De opperbevelhebber van de NAVO gaat op een veiligheidstop in Warschau spreken. Europa voelt de dreiging van Rusland met de dag toenemen. En daar zal hij op reageren, zegt deze expert.
8: Hij lijkt een overwinningsplan te gaan presenteren. Een strategie voor de overwinning. En een scenario waarbij er sprake is van een aanval op het NAVO-grondgebied. Waarbij hij een inkijkje geeft in hoe de NAVO dan zou reageren.
0: Ja, dat zou dan zijn met grote hoeveelheden drones en kunstmatige intelligentie. Hij wil daarmee Rusland afschrikken en de NAVO-landen geruststellen. Wat zaken waren dat van buiten deze provincie?

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
4: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
6: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: De provincie maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland, nu er steeds vaker problemen zijn met wegen en bruggen. En daarom wordt er gewerkt aan calamiteitsplannen, zoals omleidingsroutes. Dat antwoordt gedeputeerde staten op vragen van het CDA en de ChristenUnie. Die vroegen om duidelijkheid na de plotselinge afsluiting van de Hardenbergerbrug bij Nijkerk vorige maand. Zo'n 400 cricketers in Almere zijn op zoek naar een nieuw onderkomen. Ze moeten binnen een maand weg van hun huidige plek in de Muziekwijk. Daar komt het nieuwe openluchtzwembad. Het is nog niet duidelijk waar de cricketers naartoe kunnen. Later deze maand wordt er met de gemeente overlegd. De organisatie van de Pride Walk in Almere doet vandaag aangifte van bedreiging. Deelnemers liepen vrijdag met een grote regenboogvlag door de stad om aandacht te vragen voor gelijkwaardigheid. Ze werden bespuugd, uitgescholden en geïntimideerd. De voorzitter kon nog net op tijd aan de kant springen voor een agressieve automobilist. De lokale burgemeester van Almere heeft in een verklaring laten weten de bedreiging af te keuren. De gemeente wacht het onderzoek van de politie af. En baanwielrenster Kimberly Calais uit Almere verdedigt deze week haar wereldtitel teamsprint. Ze probeert woensdag in Shanghai het podium te beklimmen met twee teamgenoten. Meer nieuws op de website en in de app.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Zo nodig zonder overleg met de ouders. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al veel langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines, omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, steenfabrieken en bakkerijen willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Op de provinciale weg bij Kesteren in de Betuwe zijn gisteravond twee auto's op elkaar gebotst. Beide bestuurders kwamen om het leven, twee inzittenden raakten gewond.
11: Een heel goedemorgen. Het is vandaag beter dan afgelopen weekend in Flevoland. De zon komt er al goed bij vanochtend. Het is wel fris. Er zijn soms ook wolken aanwezig, maar de paraplu kan in de kast blijven. Bij een zwakke tot matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur naar een graad of 16. En dat is ongeveer de normale waarde voor de tijd van het jaar. Vanavond van het westen uit meer bewolking. Vannacht mogelijk een beetje regen of motregen bij een graad of 12. Morgen is het weer anders. Eerst veel bewolking en soms regen. In de late middag en avond klaart het op. Door een matige zuidwestenwind is het wel een paar graden warmer dan vandaag. Woensdag en donderdag vrij herfstweer. Met veel zonneschijn en weinig wind wordt het in de middag 18 tot 20 graden.
1: En dan de ANWB verkeersinformatie op de A27 bij Almere-Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd staat 4 minuten. Op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken ook 4 minuten. En op de N305 Dronten-Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde 6 minuten. En dan de flitsers, die zijn niet gemeld. Zometeen gaan we kijken naar de 84-jarige Albert-Jan Schaapman. Want die fietst altijd nog trots langs zijn oude werkplek in Emmeloord.
12: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Brother Louie hoorde je om 8:09.
1: De 84-jarige Albert Jan Schaapman fietst nog altijd trots langs zijn oude werkplek in Emmeloord. Ruim 20 jaar lang werkte hij bij het bekende Rabobankgebouw op de hoek van de Lange Dreef en de Deel.
0: Ja, dat pand wordt op dit moment verbouwd. Er komen onder meer appartementen in. Verslaggever Han Dijkstra ging met de oud-bankmedewerker kijken bij de verbouwing.
2: Op de begane grond is een werk- en welzijnsplein met erin bijvoorbeeld de werkoperatie al in gebruik genomen. Op de verdiepingen wordt nog hard gewerkt aan de bouw van ruim 40 appartementen. Als Albert-Jan Schaapman de trap afloopt, vindt hij het bijzonder om te zien dat er nog elementen van vroeger aanwezig zijn.
3: En de trap gaat hier naar de kluis en ik zie dat de kluisdeur er ook nog in zit. En dat is wel heel bijzonder. Want het is echt een deur, als je kon vertellen, dan kreeg je prachtige verhalen.
4: Ja, wat dan bijvoorbeeld?
3: Nou, in deze kluister staat ook de safe-loket van de mensen die hier hun kostbaarheden bewaren. En als je daarin wilde, dan moest je je melden bij de balie. Ging er iemand met je mee, dan ging je de kluis in. En dan, de kluisdeur stond open en voor de kluisdeur was een hek. En dat hek, dat werd dan gesloten. En na een kwartier of wanneer die man klaar was, dan ging de medewerker naar beneden om op te halen. En het is in het verleden is gebeurd dat er iemand achter het hek zat en de employé boven, die was helemaal vergeten dat die man al bezig was met zijn spulletjes. En na een uurtje ging die kijken en met schrik. Maar dat is opgelost met een bosje bloemen en toen was het allemaal weer goed. Maar het was wel even schrikken natuurlijk.
2: Schaapman stopte in 2002 met werken en ging met pensioen. Hij was in totaal toen 37 jaar actief geweest in het bankwezen. Hij vindt het prachtig dat het prominente gebouw waar hij ruim 20 jaar werkte bewaard is gebleven.
3: Zelf vind ik wel leuk dat dit prominente gebouw, wat enorm solide is en waar nu appartementen zijn, dat dat nu weer in gebruik genomen wordt en dat mensen hier gaan wonen. Ja, dat zegt mij wel eens. Ik vind het mooi. Ik zou het heel jammer gevonden hebben als dit prachtige gebouw, als dat afgebroken zou worden en dat daar iets anders voor in de plaats zou komen. Maar nu, de omvang van het gebouw is nog hetzelfde. De buitenkant is gelijk. En dit is een prachtige locatie om te wonen.
2: Schaapman werkte voor zijn periode bij de Rabobank bij de Rijfijzenbank. En die bank ging fuseren met de Boerenleenbank. En dat werd de Rabobank.
3: En toen hebben ze besloten om hier één gebouw van te maken. En hier, op dit moment, toen ik begon in 81, werkten hier 212 FTE's. Dus dat zijn ongeveer 200 mensen die hier werkten. En nu, vandaag aan de dag, hier op de Deel staat een Rabobank en er zitten 2 of 3 mensen. Dus je ziet wat een gigantische ontwikkeling dat bankbedrijf heeft doorgemaakt. Dat is onvoorstelbaar.
4: Ja, wat vindt u daarvan?
3: Vroeger was het wel heel gezellig. Je had echt heel veel binding met de klant. En de klant die vroeg naar jou en de klant wist bij wie ze moesten zijn. En vandaag aan de dag, ja, je zit alleen nog maar geld te halen uit de muur. En je zit thuis achter je schermpje bankzaken te doen. Dat is er wel af, maar ik denk dat het, gezien de omvang van het bankwezen nu, dat het onmogelijk is om nog op die manier te werken zoals wij dat 30, 40 jaar geleden deden.
2: De bouwvakkers hebben nog wel even de tijd om alles echt helemaal klaar te krijgen. Ondertussen hebben de eerste bewoners al de sleutel en kunnen gaan inrichten.

0: mooie muziek maken, hè? Suzanne Freek. Pijnstiller hoorde je, kwart voor acht is het. Zometeen wat zaken gisteravond op Radio en TV.
1: Ja, onder andere Yvonne Jaspers, die gaat eigenlijk in een programma best wel persoonlijk op pad. Want haar jongere broer Willem, die kreeg een diagnose van Parkinson. Ja, en ze onderzoekt eigenlijk wat de gevolgen daarvan zijn.
0: Hoor je zometeen meer over naar de muziek van The Weeknd en Daft Punk. I Feel It Coming.

0: 12 minuten voor 8.
1: Ja, dan gaan we kijken wat naar het gisteravond gemist. Sorry, ik was even aan het denken. I feel it coming. Ja. En toen zat ik naar het eerste bericht te denken van...
0: En jij dacht, de weekend, lekker dan, het is maandag.
1: Ja, precies. maar ook I feel it coming.
0: Ja.
1: In het nieuwsuur ging het over het voorspellen van natuurbranden. Dus daarmee zat ik in mijn hoofd.
0: Wat er aankomt.
1: Dat voorspellen van de natuurbranden tot dusver was dat eigenlijk vrijwel onmogelijk. Maar daar komt verandering in. Een Catalaanse brandweerman heeft een model voor... Een model ontwikkeld dat kan helpen het vuur voor te blijven en zo slachtoffers te voorkomen. Brandexpert Brian Verhoeven van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid was er zijdelings bij betrokken. Hij denkt dat we er goed aan doen om de voorspellingen serieus te nemen.
2: Als we naar de toekomst kijken, verwachten we dat branden feller worden. Meer energie komt dan vrij. Dat maakt dan ook dat een brand sneller zijn eigen weer zou kunnen gaan maken. In ieder geval als de atmosfeer er ook naar is. En we zijn een dichtbevolkt land. Dus een brand die sneller gaat, heeft nog sneller een grote impact in Nederland. Ja, als we dat goed kunnen voorspellen, dan zijn we als land denk ik daar zeker bij geholpen.
0: In De Boer, De Broer, De Zus en De Ziekte onderzoekt Yvonne Jaspers de oorzaken van de ziekte Parkinson. In 2024 kreeg haar jongere broer Willem de diagnose. Hij was 40 jaar, zijn leven stond op zijn kop. In de documentaire blikt Willem terug op het moment dat hij te horen kreeg dat hij Parkinson heeft. En veel dingen vielen toch wel op hun plek.
3: Ik liep al 2 jaar met klachten. Niet heel ernstig, ik dacht een muisarm. En dan in eerste instantie is er boosheid en eigenlijk vooral boosheid en ongeloof.
0: Het doet zijn zus Yvonne Jaspers dus veel verdriet.
4: Het is zo raar dat de tranen bij dit onderwerp zo... Het gaat gewoon heel goed met mij, met Willem. Maar zodra het over Parkinson gaat, dan is alles anders. Je toekomst is zo anders. En je gaat er niet dood aan. Je wordt alleen heel gehandicapt. Hoe ga je dat doen met 3 kleine kinderen?
0: In de documentaire gaat Jaspers ook in gesprek met boeren. Met boerin Betty Steur bijvoorbeeld heeft ze het over het gebruik van pesticiden op het land. Langdurige blootstelling daaraan staat in verband met een verhoogd risico op Parkinson. Dat de boerin de middelen toch gebruikt, stuit soms op onbegrip.
5: Wat weten de mensen dan niet? Wat moeten ze weten voordat ze jou veroordelen op je spuit?
6: Nou, dat ik weet waar ik mee bezig ben. Dat ik niet voor mijn plezier op die spuit stap, want het is allemaal niet goedkoop. Ik bedoel, de spuiting die je uit kan sparen, dat is natuurlijk ook gewoon geld in de pocket, hè? Dus het is echt niet dat wij voor ons plezier elke week een rondje gaan rijden. Je gaat echt als het moet. En als het niet moet, dan rij je niet.
1: Ja, het is ook nog wel bijzonder dat het dan eigenlijk meer bij Bertie om het geld gaat dan om de gezondheid.
0: En ik ook. Ik had precies hetzelfde in mijn hoofd. Denk ik, geld, gezondheid, wat is nou belangrijker?
1: Ja.
0: Ik vind het ook lastig. Maar ja, goed, het is weer haar broodwinning natuurlijk. Het is lastig.
1: Ja, het zijn... Nou, in langste lijn ging het over een van de grootste marathons ter wereld. Die van Chicago. De wedstrijd werd gisteren bij de mannen gewonnen door de Keniaan Amos Kipruto. Ja, hij finishte in 2:01:09 en nam daarmee revanche voor zijn tweede plaats van een jaar eerder. Veel hardloopliefhebbers waren vooraf benieuwd of er een tijd onder de 2 uur zou worden gelopen. Volgens oud-marathonloper Michel Butter moeten we daar ons niet te veel op blind staren.
7: Is toch wel een tijd die is verbroken vorig jaar. En dat maakt het tegelijkertijd ook wel lastig. Want die tijd onder de 2 uur die is nu geslecht. Maar ik vraag me af hoe vaak dat nog gaat gebeuren. Het zal zeker ongetwijfeld een keer gaan gebeuren. Maar niet in elke marathon.
1: Ja, bij de vrouwen behield Hawi Fesa uit Ethiopië haar titel na een spannende strijd. En dat staat voorop, vindt Butter.
7: We moeten een soort van middenweg gaan vinden tussen van... ja, kan het nog sneller bij de mannen? Kan het nog verder onder die 2:10 bij de vrouwen? Maar hebben we vooral ook gewoon mooie strijd tussen mensen op het allerhoogste niveau? En dat hebben we in ieder geval bij de mannen wel gezien. Maar ook zeker bij de vrouwen was het ontzettend spannend.
1: Ja, ik vind het altijd mooi over die tijden als ik... überhaupt een marathon moet gaan lopen, dan denk ik dat ik binnen een dag nog niet klaar ben.
0: Jawel, Daisy. Kijk, jij bent nu zwanger.
1: Ja, oké. Okay.
0: Hoeveel weken ben je nu?
1: Nu 32.
0: Ja, dan mag je er een dag over doen. Maar ik denk, als jij straks bent bevallen en dan weer een beetje bent opgekrabbeld, letterlijk even. Nee, dan kun jij dat, denk wel, binnen 4 uur.
1: Nou, ik weet niet of ik het wil gaan testen eigenlijk.
0: Nee, snap ik ook wel.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Het gaat er vooral om dat het weer opgevuld is en dat iedereen terecht kan in Emmeloord.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Er kan iets fout gaan, het zijn allemaal mensen. Alles is handwerk, mensenwerk.
4: En dit is ook Flevoland.
7: We moeten gewoon zorgen dat we iets zuiniger en beter met de kansen omgaan.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
9: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
10: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
14: De provincie maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland, nu er steeds vaker problemen zijn met wegen en bruggen, en daarom wordt er gewerkt aan calamiteitsplannen. En zo'n 400 cricketers in Almere zijn op zoek naar een nieuw onderkomen. Ze moeten binnen een maand weg uit de muziekwijk, omdat daar een zwembad komt.
0: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 8 uur.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
16: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie en dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
15: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyad in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
17: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
15: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dan de ANWB. ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort Amsterdam is de linker rijstrook afgesloten. Daar sta je tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer 5 minuten stil. Dan bij de A27 Almere Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Rijnsweerd 4 minuten. En de A28 Zwolle Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Nijkerk 6 minuten stilstaand verkeer. En vensters die zijn niet gemeld. Zometeen meer over het leegstaande horecapand in Emmeloord. De laatste ondernemer vertrok er 2 jaar geleden. Maar eind vorige week was daar weer opeens volop activiteit.
14: En we hebben het ook over de Meerpaal in Dronten. Dat is heel populair voor het houden van try-outs.
10: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
11: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
22: Hey Raymond!
23: Je vermindert eczeemklachten met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
21: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
22: Hey Raymond!
23: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
24: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
25: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
24: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
26: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
27: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: The Treasure van Bruno Mars om 8:08 bij Flevoland is wakker. Goedemorgen.
1: Ja, het grote leegstaande horecapaviljoen De Deel in Emmeloord is voor veel inwoners een doorn in het oog. De laatste ondernemer vertrok er 2 jaar geleden uit het pand.
0: Nou, eind vorige week was er opeens volop activiteit. Verslaggever Ginneke Smit die nam polshoogte.
2: Hier binnen stonden eerder nog allerlei spullen, zoals stoelen en tafels. Nu is het pand helemaal leeggehaald. Maar is dat een goed of een slecht teken?
3: Ik denk dat het een heel goed teken is dat er wat nieuws in komt. Maar we zijn ook al toe dat er wat nieuws in komt.
4: Maar ik heb geen idee. Nee, misschien dat ze er eindelijk iets moois van kunnen maken.
5: Ik zag gewoon dat ze dingen gingen opruimen daar, maar voor de rest niks. Nee.
2: En zou dat een goed teken zijn of een slecht teken, al dat opruimen?
5: Nou ja, ik denk dat er dan iets nieuws komt. Dus ik ben wel benieuwd wat daar gaat komen, ja.
2: Het paviljoen moest een belangrijke rol gaan spelen in het uitgaansleven in Emmeloord. Maar het is geen succes. Het is moeilijk om er uitbaters voor te vinden. En die er zaten, die hielden het er tot nu toe maar kort vol.
6: Nu lijkt er wel weer interesse te zijn voor het horecapaviljoen.
2: Restaurantketen Heinde heeft zijn oog laten vallen op het pand. Er is volgens het bedrijf nog wel iemand nodig die de zaak wil runnen.
6: De keten zit momenteel vooral in de Randstad. Doel is om ook in andere delen van het land zaken te openen.
7: Ja, superleuk. Leuk om gezellig met vrienden te gaan zitten. Maar ook gewoon lekker je kinderen mee kunnen nemen. Zoals daar ook een speelhoek maken voor de kinderen. Het zou geweldig zijn.
2: Dan gaat u er naartoe?
7: Nou, dat zeker.
5: Nou ja, als het lekker is, dan zeker. Ja.
2: Alles is welkom wat dat betreft.
5: Jazeker. Ja. Er is zeker ruimte hiervoor.
8: Het gaat er vooral om dat het weer opgevuld is en dat mensen dat het toegankelijk is voor iedereen. Ja. En dat iedereen terecht kan in Emmeloord.
3: Ja. Gezelligheid moet er komen. Daar zitten we op te wachten.
2: Heinde zegt het paviljoen een mooi pand te vinden. Maar wil nog niet zeggen of er al een huur- of koopovereenkomst is.

0: heldere ochtend, een paar mistbanken, die verdwijnen zo. En dan schijnt de zon volop. En halverwege de ochtend ligt de temperatuur rond een graad of 11. En vanmiddag hebben we de normale waarde op de thermometers. 16 graden bij niet al te veel wind. Vanuit het zuiden hooguit windkracht 3. En dan, ja, dan is het best wel prima herfst weer.
1: Nou, dat klinkt wel een stuk beter.
0: Ja,
1: in ieder geval.
0: Lekker weer om erop uit te trekken als je wat wil gaan doen buiten. Nou, vanavond vrij helder. Wel toenemende bewolking later in de avond. En vannacht kan uit dikkere wolken mogelijk wat regen vallen bij een graad of 12. Dan is het morgen weer heel anders. Dan denk ik dat als je herfstvakantie hebt, misschien in de ochtend en middag een paar buitjes, misschien binnenactiviteiten, toch wel handig zijn. Later op de dag knapt het op. Temperatuur is wel iets hoger dan vandaag. Het wordt zo'n 16 of 17 graden bij niet al te veel wind vanuit het zuidwesten. Maar ja, dan hebben we woensdag en donderdag weer een paar mooie dagen en nog hogere temperaturen dan vandaag zelfs. Veel zonneschijn en weinig wind vanuit het zuiden. En 's middags zo'n 18 tot 20 graden. Nou, heerlijk is dat. Maar ja, 's ochtends is het natuurlijk wel fris, hè, want het is herfst. De zon komt pas rond een uur of 8 op. Ja, dan heb je in de vroege ochtend als je op pad gaat wel je jas nodig.
1: Ja, dus de mensen die nu herfstvakantie echt hebben, die moeten gewoon misschien iets langer in hun bed blijven liggen. En de mensen die naar hun werk gaan of zo, die moeten gewoon even een jas aantrekken.
0: Ja, precies. Ja, en dan hebben we vrijdag weer veel bewolking en af en toe wat regen. Dus de paraplu heb je deze dagen wel nodig. Maar alleen op de dinsdag en de vrijdag. En mogelijk ook op de zaterdag. Want dan hebben we te maken met een noordelijke wind en weer buiig weer. Net zoals afgelopen weekend. En dan gaat de temperatuur ook weer omlaag richting de normale waarde. En dat is zo'n 14 of 15 graden.
1: Nou, dat dus, is ja, waar we ons op voor moeten bereiden.
0: Van alles wat. Ja, en volgende week denk ik wel dat we een stabiele periode krijgen. Dus dan heeft Zeewolde vakantie. Ja. En dan ziet het er ook best wel aardig uit.
1: Nou, nou kijk, dat zijn goede vooruitzichten. Diana Woei, dank je wel.
0: Graag gedaan.
1: En zometeen gaan we naar de Meerpaal, want daar worden bijzondere try-outs gehouden.
2: Ja, zeker. Grote theaterproducties, hè, zijn er dan te zien. Daar wordt voor geoefend. Binnenkort bijvoorbeeld de musical 101 Dalmatiërs. En er wordt al druk geoefend, hoor.
3: Wauw.
4: Mooi. Je krijgt de cast van 101 Dalmatiërs voor het eerst het decor te zien. Dat is altijd een speciaal moment. Dit soort grote producties komen graag in het rond te oefenen, zegt Miel Gouda van het productiebedrijf dat 101 Dalmatiërs mogelijk maakt.
5: Het is het moment wat wij de montage noemen, waar alle disciplines samenkomen, is best een ingewikkeld moment. Licht komt erbij, geluid, alle changementen, het orkest. En niet ieder theater is daarvoor geschikt. Niet ieder theater biedt daar de ruimte voor. En niet ieder theater vindt dat ook leuk en heeft de flexibiliteit. Dus er zijn een aantal theaters en ik moet bekennen dat ik al 20 jaar in Dronten kom voor dit soort montages. En Dronten is wel een van de theaters waar dat ontzettend fijn kan.
4: Janita de Bak van de Meerpaal is trots dat zulke grote producties vaak kiezen voor Dronten om te komen oefenen en de try-outs neer te kunnen zetten.
6: We hebben de faciliteiten van een groot theater, maar we hebben natuurlijk een middelgrote zaal. Dus wij kunnen normaal gesproken dit soort grote producties niet programmeren. En dat betekent dat wij wat flexibeler zijn in de programmering. Dus wij kunnen ook gewoon ruimte maken in onze programmering voor dit soort montages. En daar staat tegenover dat we dan ook de try-outs in Dronten kunnen aanbieden. Ja, normaal gesproken heb je dit alleen in de grote theaters, maar wij kunnen het dus lekker in Dronten aanbieden.
4: Hoeveel van dit soort grote producties kunnen jullie dan per jaar aan?
6: Nou, ik denk dat we er gemiddeld 2 tot 3 grote hebben. We hebben ook wel wat kleinere. Maar van die grote, dat zijn er niet veel. 2. We hebben dit jaar er nog eentje en misschien volgend jaar nog eentje.
7: Echt prachtig.
4: De cast heeft nu dus het decor gezien. Ik kan aan de slag met de repetities.
5: Dat is een beetje traditie. Mensen zien in het repetitielokaal bij ons op kantoor de foto's en de maquettefoto's hangen. Dus we hebben wel een idee van het decor. Maar het is ja het magische moment eigenlijk dat je je even voordat je met elkaar de voorstelling gaat maken nog in het publiek kunt verplaatsen. Van dat doek gaat open en wat zie je dan? Dat is een soort theatertraditie.
4: Nu is het zo dat de mensen in Dronten naar de try-outs kunnen komen kijken. Maar wat is dat dan anders met als het zo dadelijk echt is?
5: Eigenlijk niets, want theater is live. Dat gebeurt elke avond live voor je. Daar kan iets fout gaan. Het zijn allemaal mensen. Alles is handwerk, mensenwerk. Dus bij een try-out kan in theorie nog iets misgaan. Of kan het zijn dat we nog dingen veranderen. Dat het de tweede try-out anders is dan de eerste en de derde enzovoorts. Maar het is ons kwaliteitsniveau, onze eis is ook wel dat het echt wel klaar is voor het publiek.
4: En wat is dan het mooiste moment? Dit moment nog van voorbereiding of het eerste publiek of het einde? Waar zit echt het hoogtepunt voor jullie?
5: Het eerste publiek is het spannendste moment. Dat je met z'n allen denkt van ja, nu moet het echt klaar zijn. We kunnen nog 101 dingen willen veranderen. Maar het publiek komt binnen en dat ze hier staan, dat

0: Collega's hier zeggen, oké, de zaal gaat open. Dan zie je mensen naar binnen lopen. Die hebben er zin in, die zijn benieuwd. En dat, ja, dat spannende moment. Voor iedereen die eraan werkt, voor de ruim 100 medewerkers. Dat is het spannendste, denk ik.
1: De try-outs zijn vanaf vrijdag te zien in Dronten.
2: Ja, jij had even gekeken, Daisy, op de website van de Meerpaal. Want er zijn nog kaarten, hè?
3: Ja, klopt. Dat moet je wel even je geld meenemen. €46 en dan kan je erbij zijn.
2: €46 voor één kaartje?
3: Ja, voor één kaartje. Dus als je met je hele gezin gaat, dan...
2: Oh, ja, en dan nog een drankje in de pauze, dan ben je dik €200 kwijt.
3: Ja.
2: Zo, ja, dat is wel veel geld natuurlijk. Zeg zo meteen, dan hebben we het over wat zaken van buiten deze provincie.
3: Ja, onder andere staat er vanmiddag om 1:00 een zeldzame toespraak op de planning van de opperbevelhebber van de NAVO. Dus daar blikken we even op vooruit.
2: Hier is muziek van de Traveling Wilburys, Handle With Care.

0: De Traveling Wilburys hoorde je bij Flevoland is Wakker. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: Ja, vanmiddag om 1 uur staat er een zeldzame toespraak op de planning. De opperbevelhebber van de NAVO spreekt op een veiligheidstop in Warschau. En Europa voelt de dreiging van Rusland met de dag toenemen. En daar zal hij op reageren, zegt deze expert.
2: Ja, hij lijkt een overwinningsplan te gaan presenteren. Een strategie voor de overwinning. En een scenario waarbij er sprake is van een aanval op het NAVO-grondgebied. Waarbij hij een inkijkje geeft in hoe de NAVO dan zou reageren.
1: En dat zou zijn met grote hoeveelheden drones en kunstmatige intelligentie.
0: De provincie Groningen moet alle zeilen bijzetten om een dreigend drinkwatertekort het hoofd te bieden. Dat schrijft RTV Noord. Als alle 30.000 geplande nieuwbouwwoningen in de provincie er nu al zouden staan, is er niet genoeg drinkwater voor iedereen. Daarvoor waarschuwt het waterbedrijf Groningen. De nieuwbouwwoningen zouden standaard gebouwd moeten worden met waterbesparende maatregelen, zegt het waterbedrijf.
3: Als je dan kijkt naar de plannen, 30.000 woningen zouden erbij moeten komen. Als je daar wel drinkwaterbesparend zou bouwen, dan scheelt het maar zo 800.000 kuub. Afronden boven 1 miljoen kuub per jaar. Dat kan wel een verschil zijn tussen het noodzakelijk zijn van het bijbouwen van productiecapaciteit of niet.
0: Volgens het waterbedrijf Groningen moeten er meer winningslocaties bijkomen om de grotere vraag naar drinkwater aan te kunnen.
1: Anna uit Etten-Leur heeft gisteren de marathon van Eindhoven uitgelopen met het beademingsapparatuur van haar zoon op haar rug. Ook droeg ze zijn masker op haar hoofd. Met de actie heeft ze ruim €10.000 opgehaald voor onderzoek naar de zeldzame aandoening van haar zoon. Anna had het moeilijk onderweg en Omroep Brabant ving haar na de finish op.
4: Heel zwaar, loeizwaar. Eigenlijk vanaf kilometer 15. Ja.
5: En dan was het nog een lange weg.
4: Heel lang. Ja, maar we zijn er.
1: Ja, dat is dan inderdaad wel nog een hele lange weg te gaan.
0: Ja, als het bij 15 al moeilijk is, zo.
1: Ja, zo. Maar goed, ze had ook natuurlijk een beademingsapparatuur op de rug meelopen. Dus ze maakt het extra zwaar. Anders, haar zoon heeft CCHS, een zeldzame aandoening, waardoor hij vooral 's nachts stopt met ademen.
0: Omroep Gelderland ging naar Oldebroek. In die plaats was veel te doen rond Coming Out Day gisteren. De gemeenteraad besloot eerder om het queerbeleid in te trekken en geen regenboogvlag te hijsen. Meerdere inwoners die waren het er niet mee eens, zoals Jan van 84. Hij hing de vlag dan maar zelf op, maar daarop werd zijn vlaggenmast vernield en de vlag gestolen. Onbegrijpelijk, zegt Jan.
6: Wat doet dat met je? Ik vind het schandalig en ik ben er verschrikkelijk kwaad over. Want dat is het gewoon. Hoe ze over de vraag denken, moeten ze zelf weten. Maar dit is het toppunt. En ik ben er helemaal klaar mee, met die gasten.
0: Ja, Jan was niet de enige. Volgens Omroep Gelderland zijn in Oldebroek op minstens 6 plekken regenboogvlaggen gestolen. Tot zover wat zaken van buiten Flevoland. Muziek van James Blunt, Stay the Night.

0: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: De provincie maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland, nu er steeds vaker problemen zijn met wegen en bruggen. Daarom wordt er gewerkt aan calamiteitsplannen, zoals omleidingsroutes. Dat antwoordt gedeputeerde staten op vragen van het CDA en de ChristenUnie. Die vroegen onduidelijkheid na de plotselinge afsluiting van de Hardenbergerbrug bij Nijkerk vorige maand. Zo'n 400 cricketers in Almere zijn op zoek naar een nieuw onderkomen. Ze moeten binnen een maand weg van hun huidige plek in de Muziekwijk. Daar komt het nieuwe openluchtzwembad. Het is nog niet duidelijk waar de cricketers naartoe kunnen. Later deze maand wordt er met de gemeente overlegd. En de organisatie van de Pride Walk in Almere doet vandaag aangifte van bedreiging. Deelnemers liepen vrijdag met een grote regenboogvlag door de stad om aandacht te vragen voor gelijkwaardigheid. Ze werden bespuugd, uitgescholden en geïntimideerd. De voorzitter kon nog net op tijd aan de kant springen voor een agressieve automobilist. De lokale burgemeester van Almere heeft in een verklaring laten weten de bedreigingen af te keuren. De gemeente wacht het onderzoek van de politie af. Meer nieuws op web en app.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nog steeds zijn er grote spanningen tussen Houthi-rebellen en Saoedi-Arabië. Afgelopen weekend vielen de Houthis aanvallen uit op de Saoedische hoofdstad Riyadh. In totaal kwamen er 13 mensen om, er waren ook honderden gewonden. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, moeten hulpverleners snel met het kind zelf kunnen praten. Dat is een voorstel van D66. Nu moeten ouders daar nog toestemming voor geven, maar soms zijn die juist betrokken bij de mishandeling. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is een explosie geweest. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest.
11: Een heel goedemorgen. Het is vandaag beter dan afgelopen weekend in Flevoland. De zon komt er al goed bij vanochtend. Het is wel fris. Er zijn soms ook wolken aanwezig, maar de paraplu kan in de kast blijven. Bij een zwakke tot matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur naar een graad of 16. En dat is ongeveer de normale waarde voor de tijd van het jaar. Vanavond van het westen uit meer bewolking. Vannacht mogelijk een beetje regen of motregen bij een graad of 12. Morgen is het weer anders. Eerst veel bewolking en soms regen. In de late middag en avond klaart het op. Door een matige zuidwestenwind is het wel een paar graden warmer dan vandaag. Woensdag en donderdag vrij herfstweer. Met veel zonneschijn en weinig wind wordt het in de middag 18 tot 20 graden.
12: En dan de ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en knooppunt Diemen staat 8 minuten. En op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunetten 11 minuten. En flitsers die zijn niet gemeld. En zometeen gaan we terug naar de oude werkplek van Albert-Jan Schaapman. Want het oude Rabobankgebouw dat krijgt een nieuwe functie. En we zijn benieuwd wat hij ervan vindt.
13: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: The second time around van Shalamar. Het is 8:08.
1: De 84-jarige Albert-Jan Schaapman fietst nog altijd trots langs zijn oude werkplek in Emmeloord. Ruim 20 jaar lang werkte hij in het bekende Rabobankgebouw op de hoek van de Lange Dreef en de Deel.
0: Ja, dat pand wordt op dit moment verbouwd. Er komen onder meer appartementen in. Verslaggever Han Dijkstra ging met de oude bankmedewerker kijken bij de verbouwing.
2: Op de begane grond is een werk- en welzijnsplein met erin bijvoorbeeld de werkcoöperatie al in gebruik genomen. Op de verdiepingen wordt nog hard gewerkt aan de bouw van ruim 40 appartementen. Als Albert-Jan Schaapman de trap afloopt, vindt hij het bijzonder om te zien dat er nog elementen van vroeger aanwezig zijn.
3: En de trap gaat hier naar de kluis en ik zie dat de kluis er ook nog in zit. En dat is wel heel bijzonder. Want het is echt een deur, als hij kon vertellen, dan krijg je prachtige verhalen.
4: Ja, wat dan bijvoorbeeld?
3: Nou, in deze kluis staat ook de safe-loketten van de mensen die hier hun kostbaarheden bewaren. En als je daarin wilde, dan moest je je melden bij de balie. Ging er iemand met je mee? Dan ging je de kluis in en dan de kluisdeur stond open. En voor de kluisdeur was een hek. En dat hek dat werd dan gesloten. En na een kwartier of wanneer die man klaar was, dan ging de medewerker naar beneden om op te halen. En het is in het verleden is gebeurd dat er iemand achter het hek zat. En de employé boven, die was helemaal vergeten dat die man al bezig was met zijn spulletjes. En na een uurtje ging die kijken en met schrik. Maar dat is opgelost met een bosje bloemen en toen was het allemaal weer goed. Maar het was wel even schrikken natuurlijk.
2: Schaapman stopte in 2002 met werken en ging met pensioen. Hij was in totaal toen 37 jaar actief geweest in het bankwezen. Hij vindt het prachtig dat het prominente gebouw waar hij ruim 20 jaar werkte bewaard is gebleven.
3: Zelf vind ik wel leuk dat dit prominente gebouw wat enorm solide is en waar nu appartementen zijn, dat dat nu weer in gebruik genomen wordt. En dat mensen hier gaan wonen, ja, dat zegt mij wel iets. Ik vind het mooi. Ik zou het heel jammer gevonden hebben als dit prachtige gebouw, als dat afgebroken zou worden en dat daar iets anders voor in de plaats zou komen. Maar nu, de omvang van het gebouw is nog hetzelfde. De buitenkant is gelijk. En dit is een prachtige locatie om te wonen.
2: Schaapman werkte voor zijn periode bij de Rabobank bij de Raiffeisenbank. En die bank ging fuseren met de Boerenleenbank. En dat werd de Rabobank.
3: En toen hebben ze besloten om hier één gebouw van te maken. En hier, op dit moment, toen ik begon in 1981, werkte hier 212 FTE's. Dus dat zijn ongeveer 200 mensen die hier werkten. En nu, vandaag aan de dag, hier op de Deel, staat een Rabobank en er zitten 2 of 3 mensen. Dus je ziet wat een gigantische ontwikkeling dat bankbedrijf heeft doorgemaakt. Dat is onvoorstelbaar.
4: Ja, wat vindt u daarvan?
3: Vroeger was het wel heel gezellig. Je had echt heel veel binding met de klant. En de klant die vroeg naar jou en de klant wist bij wie ze moesten zijn. En vandaag aan de dag, ja, je zit alleen nog maar geld te halen uit de muur. En je zit thuis achter je schermpje bankzaken te doen. Dat is er wel af. Maar ik denk dat het, gezien de omvang van het bankwezen nu, dat het onmogelijk is om nog op die manier te werken zoals wij dat 30, 40 jaar geleden deden.
2: De bouwvakkers hebben nog wel even de tijd om alles echt helemaal klaar te krijgen. Ondertussen hebben de eerste bewoners al de sleutel en kunnen gaan inrichten.

0: Bruises van Train. En daarvoor hoorde je Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It.
1: Ja, tijd om te kijken wat je gisteravond mogelijk hebt gemist op radio en tv. In het tweeluik De Boer, De Broer, De Zus en De Ziekte onderzoekt Yvonne Jaspers de oorzaak van de ziekte Parkinson. In 2024 kreeg haar jongere broer Willem de diagnose. Hij was 40 en zijn leven stond op zijn kop. In de documentaire blikt Willem terug op het moment dat hij die diagnose kreeg. En veel dingen vielen op zijn plek.
2: Ik liep al 2 jaar met klachten. Niet heel ernstig, ik dacht een muisarm. En dan in eerste instantie is er boosheid en ja, eigenlijk vooral boosheid en ongeloof.
1: Ja, het doet zijn zus Yvonne Jaspers veel verdriet.
3: Het is zo raar dat de tranen bij dit onderwerp zo... Het gaat gewoon heel goed met mij, met Willem. Maar zodra het over Parkinson gaat, dan is alles anders. Je toekomst is zo anders. En je gaat er niet dood aan. Je wordt alleen heel gehandicapt. Hoe ga je dat doen met 3 kleine kinderen?
1: In de documentaire gaat Jaspers ook in gesprek met de boeren. Met boerin Bertie Steur heeft ze het over het gebruik van pesticiden op het land. Langdurige blootstelling daaraan staat in verband met een verhoogd risico op Parkinson. Dat de boerin de middelen toch gebruikt, stuit soms op wat onbegrip.
4: Wat weten de mensen dan niet? Wat moeten ze weten voordat ze jou veroordelen op je spuit?
5: Nou, dat ik weet waar ik mee bezig ben. Dat ik niet voor mijn plezier op die spuit stap, want het is allemaal niet goedkoop. Ik bedoel, bespuiting die je uit kan sparen, dat is natuurlijk ook gewoon geld in de pocket, hè? Dus het is echt niet dat wij voor ons plezier elke week een rondje gaan rijden. Je gaat echt als het moet. En als het niet moet, dan rij je niet.
0: In Nieuwsuur ging het over het voorspellen van natuurbranden. Tot dusver was dat vrijwel onmogelijk. Maar er komt verandering in. Een Catalaanse brandweerman heeft een model ontwikkeld dat kan helpen het vuur voor te blijven en zo slachtoffers te voorkomen. Brandexpert Brian Verhoeven van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid was er zijdelings bij betrokken. En hij denkt dat we er goed aan doen de voorspellingen serieus te nemen.
6: Als we naar de toekomst kijken, verwachten we dat branden feller worden. Meer energie komt dan vrij. Dat maakt dan ook dat een brand sneller zijn eigen weer zou kunnen gaan maken. In ieder geval als de atmosfeer er ook naar is. En we zijn een dichtbevolkt land. Dus een brand die sneller gaat, heeft nog sneller een grote impact in Nederland. Ja, als we dat goed kunnen voorspellen, dan zijn we als land denk ik daar zeker bij geholpen.
0: Ik kwam gisteravond voorbij op radio en tv. En we zijn aan het eind gekomen weer van Flevoland is wakker van deze maandag de 12e oktober.
1: Ja, het vliegt voorbij, maar jij gaat nog even een uurtje door, hè?
0: Ja, zeker. Nog heel veel fijne muziek. En heb je een verzoek, je kunt natuurlijk doorgeven via de app. Dat is het handigste. Dit is Stevie Wonder. I was made to love her.

0: beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Dit is Flevoland.
2: Het gaat er vooral om dat het weer opgevuld is en dat iedereen terecht kan in de Emmeloord.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Er kan iets fout gaan, het zijn allemaal mensen. Alles is handwerk, mensenwerk.
1: En dit is ook Flevoland.
4: We moeten gewoon zorgen dat we iets zuiniger en beter met de kansen omgaan.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
8: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
9: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
10: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: De provincie maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland, nu er steeds vaker problemen zijn met wegen en bruggen. Daarom wordt er gewerkt aan calamiteitsplannen. En zo'n 400 cricketers in Almere zijn op zoek naar een nieuw onderkomen. Ze moeten binnen een maand weg uit de muziekwijk, want daar komt een nieuw zwembad.
0: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 9 uur.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roland Muller van de economieredactie.
13: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident. Sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen en ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
12: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
14: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
12: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Hoe is het onderweg? Nou, een beetje vertraging op de A9, Diemen-Amstelveen. Dat is tussen Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen. Ben je 5 minuten langer onderweg, 10 minuten oponthoud op de A27, Almere-Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Lunette. Dan nog de A28, Zwolle-Amersfoort. Tussen Nijkerk en Amersfoort-Vathorst is het 5 minuten stilstaan op dit moment. En zometeen in het Flevoland Muziekland. Ja, iets lekkers voor op je boterham.
15: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Hey, Raymond!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Met Jolien Dalstra.

Love Song van Sarah Burrell. Daarvoor hoorde je LaBelle, Lady Marmalade. Bijna 9:15 alweer. Hopelijk ben je een beetje aan het genieten, want ik zie dat het zonnetje erbij is op dit moment. Het is wel fris. Maar toch beter dan afgelopen weekend. Dat waren toch fikse buien. Ja, dan dacht je van, kan nu naar buiten. Dan was je 1,5 minuut buiten, dan kwam er weer een enorme bui. Maar goed, het hoort er allemaal bij natuurlijk. Het is herfst en dat is misschien ook wel weer lekker, toch? Ik heb wel leuk nieuws voor je. Zit er aan te komen tenminste. De Canadese zangeres Alanis Morissette heeft een album met 14 kerstnummers gemaakt. Ja, ik vind dat leuk. Ik hou ervan. Komt volgende maand uit. Het is haar allereerste kerstalbum. Er staat onder meer een cover op van dit nummer. Oh, heerlijk. Ja, als je een excuus kunt bedenken om het te draaien, dan moet je dat altijd gebruiken. Last Christmas.

Ja, lekker hè. Samuel Welten en Rousseau. Boom, ja, boom, boom, boom. Dat geldt ook voor Kiek. Boom, waar was Kiek? Ik ga eens even twee foto's voor je in beeld zetten. Want dan kun je een beetje mee puzzelen op deze maandagochtend. Misschien heb je het wel meegekregen. Die fantastisch, geweldig, leuke bingo in een woonzorgcentrum in Emmeloord. Met drag queen Miss Diva Shania. Ja. Kijk, regenboogvlaggetjes. Mensen gezellig bij elkaar. Ja, bingo. Dus het is echt, ik hou daarvan. Ik vind het leuk. Ja, het is nou het verschil hier. Kijk eens even goed met je mee, hoor. Oh, ik zie wel dat... Ik ga niet te veel verklappen. Want dan soms noem ik iets spontaan. En dan denk ik van, hé, dit valt mij op. En dat is het dan soms. En dan heb ik misschien weer stiekem geholpen. En dat is niet stiekem, want het is niet bewust. Nou ja, in ieder geval, als jij het ziet... dan heb je tot 11 uur de tijd om het goede antwoord door te geven. Gewoon even een appje en dan zien wij het hier wel binnenkomen. En dan maak je natuurlijk ook deze maandag kans op leuke prijzen. We hebben weer een volle prijzenkast. Dus, ach, als je dan toch lekker zit met je kopje thee of je kopje koffie... kun je toch even meedoen? Ja. Simply Red is dit. Money's too tight.

Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei!

ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl.

0: heb nog 2 dagen.
1: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49. Op uitgekookt.nl.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Tegen een 55-jarige man uit Almere is 40 maanden cel geëist voor verkrachting en geweld. De man zou een vriendin van een kennis hebben verkracht. Ze was bij hem blijven slapen na een feestje. Haar telefoon werd afgepakt en die zou ze pas terugkrijgen als ze seks had met de man. Het OM baseert zich mede op een verklaring van een buurman die de politie inschakelde. De rechtbank doet eind deze maand de uitspraak. En de provincie maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland. Nu er steeds vaker problemen zijn met wegen en bruggen. Daarom wordt er gewerkt aan calamiteitsplannen, zoals omleidingsroutes. Dat antwoord gedeputeerde staten op vragen van het CDA en de ChristenUnie. Die vroegen om duidelijkheid na de plotselinge afsluiting van de Hardenbergerbrug bij Nijkerk vorige maand. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
7: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Albert Heijn, Gal en Gal en Ethos hebben problemen met de computersystemen na een IT-incident. De websites liggen eruit en online bestelde boodschappen kunnen niet worden bezorgd. Albert Heijn wil nog niet zeggen wat er precies is gebeurd en of het gaat om een hack. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines, omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerijen willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwachts doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus, maar het blijkt dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten.
8: Een heel goedemorgen. Het is vandaag beter dan afgelopen weekend in Flevoland. De zon komt het al goed bij vanochtend. Het is wel fris. Er zijn soms ook wolken aanwezig, maar de paraplu kan in de kast blijven. Bij een zwakke tot matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur naar een graad of 16. En dat is ongeveer de normale waarde voor de tijd van het jaar. Vanavond van het westen uit meer bewolking. Vannacht mogelijk een beetje regen of motregen bij een graad of 12. Morgen is het weer anders. Eerst veel bewolking en soms regen. In de late middag en avond klaart het op. Door een matige zuidwestenwind is het wel een paar graden warmer dan vandaag. Woensdag en donderdag vrij herfstweer. Met veel zonneschijn en weinig wind wordt het in de middag 18 tot 20 graden.
6: En zometeen gaan we terug naar het jaar 1980.
9: Goedemorgen.

0: Don't You Want Me van de Human League. Het is 20 minuten voor 10.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar het muzikale jaar 1980. Een nummer van The Gap Band, gevormd door de drie broers Wilson. En dat jaar, 1980 dus, kwam hun vierde album uit... met daarop een nummer dat in Europa, nou ja, echt in iedere disco werd gedraaid. In Amerika, dat is toch een beetje het gekke, deed het eigenlijk vrij weinig, dat nummer. Nou, bij ons werd het een gigantische hit. En dat succes kwam mede door een, ja, hoe zou ik het zeggen? Nou ja, wel een grappige rage. Zodra het nummer werd ingezet, ging het publiek massaal in rijen achter elkaar op de grond zitten. Om een denkbeeldige roeiboot te vormen. Er werd er dus geroeid, zogenaamd. En dat gebeurde allemaal op dit nummer, Oops, Upside Your Head, van The Gap Band dus.
2: Upside your head, say oops upside your head, say oops.

Drive Dave, Miles Smith en Niall Horan. Het is 12 minuten voor 10. Ik krijg een berichtje binnen van Anne of ik de foto's van Kiek nog een keer in beeld wil zetten. Dan kan ze nog even lekker puzzelen, maar natuurlijk kan dat, alsjeblieft. Ja, die gezellige bingo, hè. In Emmeloord, een woonzorgcentrum. Daar was drag queen Miss Diva Shania bij. En ja, hoe gezellig werd het daar. Kijk, de vlaggetjes, de regenboogvlaggetjes, die hingen er natuurlijk ook. Nou, puzzel maar mee. Je hebt tot 11 uur de tijd, hè.

Nou, heerlijk. Zeg, een valse startje door Schallenberg. Nou, ik dacht even bijkomen nu. Even achteroverleunen met Foreigner. That was yesterday. Ja, toen was het zondag. Was je nog lekker vrij? Zat je misschien wel de hele dag lekker op de bank? Een paar serietjes kijken. Maar ja, nu is het maandag weer volop aan de bak. Nou, en daar zorgen wij gewoon voor lekkere muziek bij. Ook deze maandag.

0: online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Het gaat er vooral om dat het weer opgevuld is en dat iedereen terecht kan in Emmeloord.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Er kan iets fout gaan, het zijn allemaal mensen. Alles is handwerk, mensenwerk.
1: En dit is ook Flevoland.
4: We moeten gewoon zorgen dat we iets zuiniger en beter met de kansen omgaan.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Dit is een uittip.
6: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht je zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalweg 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
8: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Tegen een 55-jarige man uit Almere is 40 maanden cel geëist voor verkrachting en geweld. En de provincie maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland, nu er steeds vaker problemen zijn met wegen en bruggen.
0: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 10 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16.
11: Dit is het nieuws op Urk FM.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Lekkere muziek.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over over de metalen constructie. Die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is nieuws op Urk FM.
1: Gisteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. En dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen. Ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Bye.
1: Urk FM, hou.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hall en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Ze krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyadh aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyadh. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 november, september, niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in 2 richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondsgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkiewicz benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend en daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg kon ontstaan, is onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan in 2024. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Bas komen die ook vanuit de coalitiepartner CDU. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Tikkertje. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkiewicz en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer kon ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in nauwe samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer. Het is zacht met veel zon. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag valt soms wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: en een dikketje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos in Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Het politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkevich, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkevich noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog. Het is zacht weer met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag wat lichte regen. En een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Urk FM.

0: is nieuws op RUC FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13-weken-echo. Het experiment met de echo om aangeboren afwijkingen op te sporen wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13-weken-echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaagsgeraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt de economieverslaggever Aida Brands.
2: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
1: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld. En zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
3: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
1: Het weer, opklaringen, morgen in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
2: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
1: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
3: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
1: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer, vannacht een graad of 10, morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen en het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Even wat anders dan die jari.
5: Van 8 tot 10 in op de Onder Suvenen. Welkom bij Loof

0: Het is 8 uur.
1: Welkom.
0: Welkom, dat betekent maar één ding.
2: We zijn weer live
0: met... We zijn er weer. Loven! Hey. Nou, eigenlijk had ik nou voor zo'n geluidje met erin van... Tiddy!
1: Wat een feestelijke opening.
0: Nou, prachtig hè.
1: Is Loven jarig of zo?
0: Nee, weet ik niet.
1: Oh.
0: Want, nee.
1: Misschien moeten we wel een keer...
2: Het is oktober.
0: December, is nou?
2: We zijn op 29 december aan we verjaardag.
1: Ja. In oktober heb je wel de meeste verjaardag.
0: Ja, is dat zo? Ik weet het niet.
2: Dat is niet. Oké. Okay. Weer wat geleerd.
0: Ja, dat wist ik ook niet.
1: Ik zal het zo nog wel even opzoeken.
0: Oh ja, ja.
2: Hij gaat het even checken. Ja.
0: Nee, hoe is het met jullie?
1: Goed.
0: Ja?
1: Ja, wel droog.
0: Droog? Ja. Wat ben je helemaal droog mee dan?
1: Nou, ik moest toch even allemaal dingetjes regelen van qua... Hoe zeg je dat? Administratie en zo.
0: Oké. Okay. Zo. Drok maar niet je nooit dit. In die Albert.
2: Nou ja, drok.
0: Ook drok?
2: Nee, ik kom net vanaf categorisatie.
0: Oh ja.
2: Dat geef ik elke week.
0: Ja.
1: Ik krijg er eigenlijk een hekel aan. Als je iemand vraagt aan hoe God is en dan zegt diegene drok.
2: Ja, dat snap ik.
0: Maar hoezo heb je er een hekel aan?
1: Nou zeg ik dat zelf en dan denk ik van waarom zeg ik dat?
0: Ja, maar hoezo heb je er een hekel aan?
1: Nou, omdat het hoe ze na je generatie is van alleen maar drok wezen.
2: Ja.
0: Ja, maar ja, als je droog bent, je moet er ook niet liggen. Als je droog bent, dan ben je droog.
1: Ja, maar dan kun je dan ook zeggen, hoe gaat het goed in plaats van droog?
0: Ja, maar ja, ik weet niet of het met volk goed gaat als je droog hebt.
1: Ja.
0: Dat kan ook wel zijn.
2: Gewoon goed.
0: Ja? Ja, nou, gelukkig.
2: Met jou, ja, met jou dan, Johan?
0: Nou, met mij gaat het ook goed.
2: Ja?
0: Ja, ik heb er weer zin aan.
2: Ook droog?
0: Ja, altijd wel, maar, ik vind dat wel lekker eigenlijk. Ik heb eigenlijk een hekel aan bank hangen.
2: Okay, ja, maar dat is anders als drok, hè?
0: Ja, dat weet ik. Maar ik zeg maar, ja, ik weet niet. Ik ben gewoon niet zo'n persoon die dan de neus komt en dan niks eet. Dat denk ik, nee. Ik ben gewoon niet die lekker bezig geweest.
2: Wel rustig aan of drok?
0: Dan wel zeg maar rustig aan. Dus stel, ik kom bijvoorbeeld de neus, dan gewoon ik bijvoorbeeld, ik neem maar wat. Gewoon ik voor mijn audiobedrijf bezig of zo, weet je wel. Even met je dingen opruimen, maar dat doe ik dan in alle rust.
2: Lekker bezig.
0: En zet ik gewoon lekkere muziek in aan en dan gewoon lekker rustig bezig, zeg maar.
2: Okay.
0: Zet ik de Love and Playlist aan.
2: Oeh.
0: Want die kun je beluisteren, hè.
2: Ja. De laatste versies van Vurig Rust zijn ik binnen nog niet inzet. Dan zal ik deze week mee bezig als ik de foto's van Johannes heb gekregen.
0: Oké, nou helemaal goed.
1: Wel grappig, ik heb nou een andere koptelefoon qua ooms, maar dat klinkt toch anders.
0: Slechter of beter?
1: Nou, wel wat helderder of zo.
0: Ja?
1: Volgens mij is jullie zijn iets anders.
0: Ja, er is hier één koptelefoon en die is niet uw gehoor maar. En er is een bepaald stukje in het gehoor, is of een sluiten van audio. Dus dat hoor je dan niet maar.
1: Ja.
0: Dus ja. Maar goed, wij zijn hier alweer vies te lang aan het praten, jongens. We moeten even de mensen welkom hieten, hè. Joas, doe hier eens even een keer een spits afbijten.
1: Spits afbijten?
0: Ja.
1: Nou, dat durf ik niet.
0: Oh, oké. Okay. Nou.
2: Nou, laat ik het maar doen. Welkom allemaal, leuk dat je lui op binnen bij Lovem. Stel, je lui zit nou achter je computer. En je denkt, ik zie ze nog niet. Nou, dat kan dus wel, want we hebben een website.
0: Ja.
2: Urkfm.nl en dan kun je op een rode knoppen klikken. Oh, en dan zie je onze office. Als je dat wil.
0: Als je me wil kijken in de studio, kan altijd. En vanavond komt er ook een gast, dus die kunnen we ook bekijken.
2: Dan kun je die ook bekijken.
0: Ja,
2: dat is een hartstikke leuk persoon. Al zeg ik het zelf. Kijk,
0: dit is zo'n punt waarop Joas en ik, want Albert heeft het vuurbereid, en Joas en ik weten niet of wij dit nu gaan spoileren. Dus dan laten we het volledig al over.
2: Ja. Jullie beginnen het half spoilen. Half.
0: Half.
2: Half.
0: Ja, lief u nou of
2: achternaam. Denk maar wat het is. Nee, een bult biedt het al. We kregen een Klaas Roos van Weet Magazine over de vloer. En we begonnen vandaag over schepping en evolutie. Dat is een flink lang debat. Maar we begonnen vandaag even in drie blokjes.
0: Ja. En als je er nog vragen over hebt of bepaalde dingen, dan stuur dan een appie naar 0527-688910.
1: Ja, we zijn live te zien op de camera, maar volgens mij werd dat net ook al gezegd.
2: Nou, denk ik net gezegd.
1: Dus volg ons ook op Instagram, lovem_urkfm.
0: Ja, en dan de Spotify is net ook al aangekondigd, maar dat zullen we nog maar even een keer doen. Dus volg lekker de Spotify playlist, die heet gewoon Lovem. Of Love and Playlist.
2: Love and Playlist.
0: Love and Playlist. En aan het logo kun je het ook wel zien. Dus volg dat vooral lekker. En dan zitten wij er weer helemaal klaar voor een nieuwe uitzending, hè?
1: Ja, laten we eens maar lekker even een paar nummers ratelen.
0: Ja, ja. Nou, jullie kunnen inmiddels een volgende nummer zien weer zelf. Maar die zullen we maar heel erg snel gewoon Miegon beginnen. En ja, dat is een persoonlijk favorietje van mij. East to West van Casting Crowns. En dit nummer gaat over bleven worstelen met je zonden. Ondanks dat je weten dat je vader je zonden hebt weggedaan. Zover het oosten verwijderd is van het westen. Dat is eigenlijk de kernboodschap van dit nummer. Dus luister lekker mee. We zijn nog tot 10 uur vanavond hier op Urk FM.

0: En bij alle appjes binnen kreeg je een 100?
1: Ik ben nog helemaal geen appjes binnen kregen.
0: Ja, nou, dat is jammer.
1: Heel teleurstellend. Ja.
2: Even nog een disclaimer. Hè. In september ben de meeste jong.
0: Oh, in september was het?
2: Toch in september.
0: Oké, okay, nou, dan hebben we die mond en wat laat. Dus dat zit er allemaal op. Ja. Gelukkig.
2: Maar Lovem is volgens mij...
1: December.
2: 29 december. Deze.
0: Ja, dan binnen wij jong. Ja. Okay. Ja. En ja, het idee was er al veel langer. Maar de echte start was inderdaad 29 december. En Wennet draait The Proof of Your Love van For King and Country. En ja, daarmee binnen we aankomen bij het eerste blokje.
1: Ja, in de intro zinnen we al dat het thema van vandaag schepping en evolutie is. En dat is een thema dat voor iedere jongere op dit moment denk ik wel belangrijk is. Je ziet het namelijk overal voorbij komen. In het nieuws, in films, series, boeken en op social media. En misschien kreeg je het ook wel bij biologie of zo op school. Weet een van jullie wat evolutie is?
0: Nou ja, de precieze betekenis van evolutie weet ik niet. Maar het heeft wel alles te maken met, zeg maar, opbouw, het zichzelf. Mm-hmm. Dus iets wat evolueert, dus iets wat...

0: sinds Charles Darwin, misschien kennen jullie zijn naam wel, zijn onderzoek een ding op de Galapagos-eilanden. Dat is een eilandengroep in links van Zuid-Amerika.
1: Ben je dat ook die eiland waar al die hoofden op staan? Of is dat er
0: nee, dat is Hawaii.
1: Oh, oké. Okay.
0: Misschien kennen jullie dat vooral wel. Hij zag er namelijk vinken. Maar al die vinken, die was er net wat anders. Die had een iets smallere bek, de anger een wat langere bek. En al deze kleine verschilletjes, die zorgden ervoor dat ze goed konden overleven op het eiland waar ze zaten. Dit idee is verder uitgegroeid tot wat het nou is. Zo hoort je bijvoorbeeld dat de mens van een aapachtige vuurhouwer afstamt, dat de oerknal het begin is en dat alles wat er is, is evolueerd uit een eencellig organisme. Simpel gezegd, nou overdreef ik wel een beetje, een koe komt via een hele lange weg van allemaal kleine veranderingetjes, vuurt uit een eencellig wezentje.
1: Nou, dat is een lekker perspectief. Dat je dat zeg maar, dat je door de koemen.
0: Ja, wij ook.
1: Ja, nou, leuk. Super.
0: Maar koemen doet het niks.
1: Ja.
0: Kennen jullie toevallig mensen die in evolutie geloven?
1: Nou, ik ken geen mensen die echt precies in evolutie geloven. Dat ze echt zeggen van, dit, ik ben hier stellig van overtuigd. Maar ik ken wel mensen die miegen met de gedachte van, dit is miljoenen jaren oud. En nou ja, dat allemaal.
0: En is hij dan wel eens schapen of niet?
1: Ik heb het nog nooit met hem over gehad.
2: Nou, ik heb wel een keer een gesprek met iemand die zei dat hij in de wetenschap gelooft. Maar volgens mij bedoelt hij dan hetzelfde.
0: Ook met evolutie, denk je?
2: Ja, want als je niet in God gelooft dan, en er in wetenschap, dan bedoel je denk ik wel evolutie.
0: En waarschijnlijk
1: ja,
0: dan wel. Want
1: dat gaat vaak wel samen, ja.
0: De meerderheid van de wetenschappers die geloven in evolutie inderdaad. Even kijken. Oh, ik heb nog een half minuut. Kijk eens aan. Binnen jullie zelf alles in aanrakingen komen met evolutietheorie?
2: Ja, ik heb wel eens boeken gelezen over. Nou, vond ik wel interessant. Er ging een boek over slaap en zo. Maar dan merk je toch, heel dat boek is gebaseerd op studies van het evolutionisme in plaats van creationisme. En dan loop je er wel tegen aan, zeg maar.
1: Ja, ik vond het wel grappig, want ik heb ooit eens een keer een film gezien als klein kind. Die film had ik alleen bij de bieb. En die film vertelde mij dat hoe de aarde was ontstaan door een grote knal. En in één keer was alles er en blablabla. En dat was helemaal visueleerd. Maar dat was toch best wel vroeger, zeg maar. Dus dat was ook een wat oudere film. Nou, en ik kom er niet en ik zeg tegen mijn moeder, weet je, deze aarde is ontstaan door een gigantische knal. Te zeggen, moe, nou, luister, zul je maar gewoon even zetten. We moeten even praten.
0: Ja. Nou ja, dat is dus wat de wetenschap van tegenwoordig vaak zegt. Dat de wereld is ontstaan uit inderdaad de oerknal. En dat mensen evolueerd zijn. En vanuit de Bijbel leren we iets heel langers. We leren de God alles uit te schapen. En dat schapen, dat is iets maken uit niks. Dit wordt ook wel het creationisme genoemd. Denk hierbij aan het woord creatie. Dat is iets wat er maakt is. Dus God heeft de wereld creëert. We hebben dus te maken met twee verschillende visies op het doorstroom van alles wat er is. Aan de ene kant geloven wij in God die alles maakte. En aan de andere kant geloven veel mensen in een wereld die toevallig is een stoom. Misschien denk je wel, het maakt toch niet uit hoe alles er is gekomen. Nou, blijf dan zeker luisteren, want welke visie je aanhangen kan grote gevolgen nemen in je leven. En in het bijzondere als gelovigen. Maar dan gaan we het tweede uur op in. We gaan nu naar het volgende nummers.
1: Ja, en dat is het nummer I Believe van Project of Love. Staat voor Romans 4, dus dat betekent dat komt voort uit Romeinen 4. En de kern van Romeinen 4 is Abraham. Hij werd door God gerechtvaardigd verklaard door zijn geloof. Niet omdat hij door zijn eigen prestatie perfect was. En dat idee vormt ook wel de basis van dit versie. Dus dan gaan we lekker naar luisteren met de kanger. En dan ben we zo bij de troggen voor het nice.

0: Take Me to the River van Alex Yurkiv. De vorm werd eruit My Everything van Owl City. Hey, en Albert, en wij al een happy?
1: Ja,
2: we zijn happy.
0: Ja, we zijn happy.
2: Van Rianne. En die zit lekker in huis achter de laptop zo te zien. En die stuurt loof hem, ik bleef luisteren.
0: Hupsakee, nou, hoppakee. Dat moeten we net hebben.
2: Ik moet er wel eens een quote op een t-shirt zetten.
0: Nou, het is goed.
2: Ik bleef luisteren.
0: Ja. Nou, Rianne, van harte luisterplezier toegewenst. En,
2: dan gaan wij, dat je er bent.
0: Ja, zeker. En dan gaan wij verder met het nice. Tientallen gevangenen laten zich dopen in Florida. In een gevangenis in de Amerikaanse staat Florida hebben tientallen gevangenen zich laten dopen. Alleen al in juli werden 70 gedetineerden gedoopt in de Walton County Jail. De dopen zijn onderdeel van bijeenkomsten die in de gevangenis worden georganiseerd door lokale kerken en het politiekorps. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen gevangenen samen zingen, bidden en bijbelstudie doen. Voorganger Jonathan King is als vrijwillige gevangenispredikant bij het project betrokken. Volgens hem is het belangrijk dat gevangenissen niet alleen worden gezien als mensen die een straf uitzitten, maar ook als mensen met een eigen verhaal. De bijeenkomsten zijn populair. Omdat er maar ruimte is voor 28 mannen, worden deelnemers aangemoedigd om hun geloof ook met andere gevangenen te delen. Inmiddels organiseren sommige gevangenen zelf bijbelstudies en gebedsmomenten op een afdeling. Ook proberen ze elkaar te steunen en moed in te spreken. Volgens King hebben de bijeenkomsten veel veranderd. Hij vertelt dat sommige gevangenen die eerst weinig hoop hadden weer een doel in hun leven beginnen te zien. In augustus werd een andere gevangenis in Florida nog eens 45 gevangenen gedoopt. Voor de betrokken kerk en King zijn de dopen een teken dat geloof volgens hen een belangrijke rol kan spelen in het leven van mensen die in de gevangenis zitten. De segregatiesynode in Hoogeveen. Ruimte voor een nieuw gesprek over verdeeldheid. De generale synode van de Christelijk Gereformeerde Kerken, CGK, heeft afgelopen week in Hoogeveen gesproken over de grote verdeeldheid binnen het kerkverband. Die synode is vervroegd bij elkaar gekomen omdat de CGK al langere tijd sterk verdeeld zijn. Onder andere over vrouwen in het ambt, homoseksuele relaties en uitleg van de Bijbel. Een deel van de gemeente rond Rijnsburg was niet bij de synode aanwezig. De synode begon dinsdag 29 september. Dominee Jelle Nutma werd gekozen als voorzitter. Opvallend was dat 4 predikanten aan het begin van de vergadering hun zorgen uitspraken over de manier waarop deze synode tot stand is gekomen en over de gemeenten die zich niet aan eerdere synodebesluiten hielden. Een belangrijk besluit viel vrijdag. De synode nam 5 revisieverzoeken aan. Dat zijn verzoeken om eerdere besluiten opnieuw te bekijken. Het ging vooral om de manier waarop de vorige synode in 2025 werd beëindigd, zonder een nieuwe roepende kerk aan te wijzen. 32 afgevaardigden stemden voor, 4 tegen en 11 onthielden zich volgens voorzitter Nutma. Sorry, even opnieuw. En 11 onthielden zich. Volgens voorzitter Nutma erkent de synode daarmee dat de eerdere besluiten de verdeeldheid niet hebben opgelost en zelfs voor extra problemen hebben gezorgd. Tegelijk wil de synode niet alleen terugkijken. Donderdag werd achter gesloten deuren gesproken over een routeplan voor een nieuw gesprek over hoe de CGK kerk wil zijn. Daarbij wil de synode ook gemeenten betrekken die nu niet in Hoogeveen vertegenwoordigd zijn, waaronder de kerken rond Rijnsburg. Ook veranderde de rol van de hoogleraren van de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Zij krijgen voortaan een andere adviesrol bij synodes. Zo moeten hun adviezen vooraf schriftelijk worden ingediend en worden zij standaard uitgenodigd bij de eerste en laatste vergadering. De synode is dus nog lang niet klaar. Van 8 tot en met 11 december wordt verder vergaderd in Nunspeet. De grote vraag blijft: kunnen de verschillende groepen binnen de CGK weer met elkaar in gesprek komen en samen verder? De synode spreekt in ieder geval de wens uit om elkaar niet los te laten, maar opnieuw het gesprek te zoeken.
1: We gaan naar het volgende nummer. Dat is Brother van Need to Breathe. En dit lied zingt over hoe we als echte christelijke broeders en zusters met een kanger om moeten gaan. Een kanger bleven vasthouden en bleven dragen, ook in moeilijke tijden.

0: Jesus Says van Alan Cooper. In de overheid draait Wake Me Up Again van Tim Timmons. Ja, er was net even een storing of zo. Het programma liep hier eventjes vast en daarna ging het zichzelf je verder spuwen. Dus ja, hij doet het nou weer, dus daar binnen we blij mee.
1: Hopelijk niks ernstigs.
0: Ja, daarom. Ik zou wel goed komen. Wij binnen een toekeur met een andere meditatie.
1: Genesis 2, vers 18 tot 20 tot en met 23. Ook zei de Heere God: het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Zo gaf Adam namen aan alle vee en aan de vogels in de lucht en aan al de dieren van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. De meditatie van vandaag gaat over het eerste huwelijk van de Bijbel. Een van de bijzonderste momenten uit de Bijbel vind ik zelf. God maakt zijn schepping compleet. Het gevaar aan Genesis is dat we het al zo vaak gelezen hebben, dat we oppervlakkig heen lezen over de rijk inhoudelijke tekst. Laten we vandaag dus even wat dieper induiken op dit gedeelte over de schepping van de vrouw. Stel het je eens voor. Adam, de mens, kijkt naar alle dieren. Hij ziet een mannetje giraf met een vrouwtje giraf lopen. Een mannetje snelpad met een vrouwtje snelpad, maar zelf was hij alleen. Misschien moest het wel erg lastig zijn geweest voor Adam. Maar we lezen niet dat Adam tegen God rebelleert en zegt: hey, dit is echt oneerlijk, waar is mijn partner? Nee, God komt zelf al in actie. Hij zegt: het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Nu even over het woord hulp. Waar moet jij aan denken bij het woord hulp? Een hulpje van de juf of meester? Of een stage lopen bij de bouwmarkt? Als je dat denkt, heb je het echt bij het verkeerde eind. Het Nederlandse woord dat hier wordt gebruikt is eigenlijk te zwak en doet onvoldoende recht aan de diepere betekenis en kracht van het oorspronkelijke Hebreeuwse woord genaamd ezer. We zien dit woord vaker terugkomen in de Bijbel. Bijvoorbeeld in Psalm 33, vers 20. Onze hulp verwacht de Heere. Hij is onze hulp en ons schild. Dit verandert hoe we naar het woord hulp moeten kijken. Het betekent dus niet iemand van een lager of ondergeschikte waarde. Nee, de hulp van de vrouw is van wezenlijk en noodzakelijk belang. God heeft een ezer aan de man gegeven omdat de man iets ontbreekt dat God via de vrouw wil voorzien. Dit leert ons dat we als christen niet mee moeten gaan in de manuscultuur, waarin denigerend over de vrouw gesproken wordt. Dat is volstrekt niet bijbels. Het tweede wat dit gedeelte ons zegt is dat God de mens een hulp tegenover hem geeft. Het Hebreeuwse woord wat hiervoor gebruikt is enezer kenechto. Kenechto geeft iets weer van iemand die je tegenhanger is. Het geeft een soort face-to-face idee, waar de een de ander scherp in het oog houdt en zelfs de ander corrigeert of in liefde terechtwijst. De Joodse rabbijn Rashi verklaart de tekst als volgt. Als hij het waard is, is zij een hulp, ezer. Als hij het niet waard is, staat ze tegenover hem, kenechto, om te strijden of hem tegen te spreken. Wanneer God uiteindelijk de vrouw naar Adam brengt, zien we dat er bij Adam een soort gedicht naar boven komt. Been van mijn beenderen, vlees van mijn vlees. Het is een soort lied waarin Adam zijn hele wezen eindelijk zegt. Adam voelt zich compleet. Om het nu even persoonlijk te maken. Als jij op zoek bent naar een kalletje, bid je naar God of hij je daarin wil helpen? Ben je op zoek naar iemand die de Heer Jezus ook echt kent? Iemand die jou ook echt een mooie mens kan maken? Of ben je alleen maar op zoek naar iemand die knap is of veel geld in zijn portemonnee heeft? Laat dit Bijbelgedeelte je dan aansporen om er met een andere bril naar te kijken. Om te zien hoe God het in zijn volmaakte wijsheid bedoeld heeft.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in en daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
2: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
1: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
3: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
1: En het weer nog opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Laat je maandagavond klinken als... Van 8 tot 10 hier op Urk FM.

0: LoveM.
1: 107 FM.
0: Dit is LoveM. Met de nummer 1 christelijke muziek. LoveM.

0: Trust in You van Lauren Daigle. In Doverhemden draait, het is niet de waslied. Walk With Me van Ben Fuller. Doverhemden draait Praise God For That van Jordan Felish. Doverhemden draait Meant To Be van Carolaton. En na de meditatie en met mooie nummeren draait Jesus Glow van Abe Parker. En ja, we hebben een gastenhuis midden.
1: Goedenavond, jullie.
2: Ik zal hem even kort voorstellen. In een vurige uur hebben we een introductie gehad op het debat tussen schepping en evolutie. We hebben een kijken naar wat evolutietheorie precies inhoudt. Namelijk het ontwikkelen van soorten van een zogenaamd eenvoudig eencellig organisme naar een ingewikkeld wezen als een mens. En ook hebben we kort te kijken naar het creationisme. De laatste God alles is schapen heeft. En vandaag hebben we dus Klaas Roos in de studio. En Klaas is al jaren actief als lid van de redactie bij Weet Magazine. Nou, bedankt voor je komst, Klaas. Leuk dat je er bent. Een paar weken geleden hebben we een bericht gedeeld over het 100ste nummer van Weet Magazine. Toen kwam het blad al eventjes in beeld. Maar voor mensen die Weet nog niet kennen, wat doen jullie precies?
1: Nou, ik denk dat het makkelijkste uit te leggen is door te zeggen, we zijn een christelijke versie van de Quest. Of de Kijk, of de Zo Zit Dat. Daar kennen mensen vaak wel, dat zien ze wel eens in de winkel liggen. En dat is in 2009 is dat opgestart. Toen had je het Darwinjaar, waarin er heel veel aandacht terug ging naar de evolutietheorie. En toen hebben we twee urkers, Jan Rijn de Wit en Kees van Helden, die van de Pro-Life Vereniging Kies Leven. Die hebben toen het initiatief genomen van er moet een christelijk toegeluid komen voor jongvolwassenen die moeten opgebouwd worden als een God om moeilijke vragen rond geloof en wetenschap. En daar is de weet het vuur te komen. En wat wij eigenlijk doen is het vertalen van hele ingewikkelde wetenschappelijke informatie naar de gewone man. Dus we brengen moeilijke dingen op een makkelijke manier en om je op te laten zien dat de Bijbel betrouwbaar is, ook als een God om historische uitspraken die erin stonden.
0: Ja, want ik heb wel eens een lezen, maar het is wel, er stonden ook altijd van die leuke feitjes in, hè?
1: Nou ja, daar doen we wel eens best voor.
0: Ja. Ik vraag altijd over hoe kom je daar erop?
2: Een redactie rolt voor.
0: Ja, dat is wel.
2: Jullie gaan vooral in op schepping en evolutie. Mm-hmm. Waarom is juist dat onderwerp volgens jullie relevant ook voor jongeren?
1: Ja, naast schepping en evolutie gaat het trouwens ook wel over bijvoorbeeld artikelen over Israël, over pro-life, dat soort onderwerpen. Dus het is wel breder als enkel dat. Maar schepping en evolutie is absoluut wel een speerpunt. Er zijn eigenlijk een paar redenen waarom we dat heel belangrijk vinden. En dat is ten eerste omdat je er eigenlijk moeilijk maar omheen kunt. En nou ja, ik heb zelf bijvoorbeeld tijdens mijn studie, ik heb tolwetenschap gestudeerd. En toen had ik ook een college neurowetenschap over hoe de hersens werken. He, dus je komt daar zo'n collegezaal binnen en er zitten dan er zit een bars vol, er stinkt er naar deodorant. en dan wordt er zo'n plaatje op het scherm getoond van hersenafmetingen die in de loop van de evolutie steeds maar toenemen. Dus vroeger hadden mensen hele kleine hersens en dat worden steeds groter, zeg maar. Nou, daar zit dan een evolutionaire ontwikkeling in. Nou, dan zit je door en dan kijk je een beetje om je heen, hè. Nou, ben er nog wel maar christenen hier? Wat denken die er dan van? Nou, dat is best wel lastig. En ik weet nog dat ik 16 was dat de weet voor het eerst kwam. Toen dacht ik echt, dit is fantastisch. Hier heb ik op een wacht, weet je wel. En ik denk dat er een bult jongeren binnen die ook dat soort, die met lastige vragen rondlopen, waar ze tijdens hun studie mee in contact kwamen bijvoorbeeld. Moos die niet gelovig zijn of wat dan ook. En hopen we dat we die een beetje op gang kunnen helpen.
3: Ja, okay. Ik denk vooral als je dan buiten erg studeren of zo, dat je dan normaal meer te maken hebt.
1: Ja, dat denk ik zeker. Kijk, op erg is het allemaal nog wel redelijk normaal. Dat je gelooft dat de Heer alles aan maakt het in 6 dagen, een paar duizend jaar geleden. Maar dat is aan de universiteit, word je te lachen als je dat zegt.
0: Ja. Ja, als je weer zelf ook gewoon überhaupt in de war ook kijkt. Als je naar de normale nieuwszenders, bijvoorbeeld NOS, die beweren ook al, als er iets wordt ontdekt, en dan wordt er altijd te zeggen, ja, het is miljoenen jaren oud. Dat, ja.
1: Nou ja, en online kom je er ook volop mee in aanraken vanzelf. Kijk, en dan is de vraag van, houd je van de Heer? Geloof je hem op zijn woord? Of accepteer je dan inderdaad dat er maar proces van miljoenen jaren is geweest met moord en doodslag en dat allemaal is hoe het gebeurd is?
0: Ja.
2: Ja, daar ben wel een, volgens mij, als ik om een ene kijk, ben er een flink aantal bewezen voor evolutie die vaak aan worden gehaald.
1: Ja.
2: Volgens jullie minder sterk dan de meeste mensen denken?
1: Nou, ik denk dat de twee meest basale argumenten binnen. Dat is eigenlijk wat een evolutionist nodig heeft. Dat is dat de aarde heel oud is. In de orde van miljarden jaren. En ten tweede dat er gemeenschappelijke afstammeling is. Dat zijn eigenlijk de twee pijlers waar evolutie op drijft. Zonder een van die twee dingen, dan valt het evolutieplaatje op zijn gat. Nou, en wat die. Ja, ik kun zelf niet een uur nou alle vuren terug naar argumenten nemen. Mm-hmm. Maar ja, het idee dat de aarde miljarden jaren oud is. Daar is een bult waarnemingen die laten zien dat niet klopt. Want je ziet bijvoorbeeld. Er zijn vulkaanuitbarstingen die in gewoon recent en plaatsen vonden. En gooien vervolgens dan die opgedroogde, die uitgeharde lavastromen dateren. En dan worden ze dateerd op miljoenen jaren. Weet je wel? Dus dan denk je, ja, hier gaat iets niet helemaal.

0: Een dier en weet ik veel alles, dat één vuurhouwer had en dat was dan een eencellige, zeg maar, ja, zoveel miljard jogelien of 100 miljoen jogelien, zeg maar.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dus, ja. En dat boks vanzelf, hè, wat we in de Bijbel geloven, was dat, dat we waar de dieren apart binnenschapen, dat de mens afstamt van Adam en Eva en niet van een van aapachtige wezens en dat soort
1: ja, dingen. Ja, precies. Ja. Ja.
2: Wat is volgens jullie een echt een groot belangrijk probleem voor de evolutietheorie?
0: Nou, ik ben vorige week bij een congres geweest in Engeland. Dat ging ook over schepping en evolutie. En er was een wetenschapper, echt een topwetenschapper was dat. En die had het ontvouwmechanisme ontworpen van een satelliet van de Europese ruimtemaatschappij, zeg maar. Nou, dat is een mechanisme. Die satelliet kost anderhalf miljard euro. Hij is een werktuigbouwkundige, zeg maar. Hij had er aan gewerkt. Hij had een bul verstand van het ontwerpen van ingewikkelde mechanische apparaten. En wat hij zegt is van het menselijk lichaam, maar ook allerlei andere dingen in de schepping, maar vooral het menselijk lichaam is zo subliem ontwerpen. Hij zegt dat is gewoon onmogelijk dat zoiets vanzelf ontstaat. En dan als voorbeeld neemt hij bijvoorbeeld je hand. Hij zegt, je hand is eigenlijk te goed ontwerpen voor wat een stom evolutieproces zou kunnen doen. Want ja, binnen een evolutie dan is een hand enkel maar geëvolueerd om een hanger mee te kunnen mappen. Of om een steen mee te kunnen een soort vuistbel van te kunnen maken. Dat is alles. Maar onze handen kunnen veel meer als dat. En wij kunnen zelfs hoogteverschillen voelen met onze vingertoppen van 13 nanometer. En ik heb het even opgeschreven, anders zou ik het vergeten, maar dat is 1/13 miljoenste van een millimeter. En dat benadert dus het moleculaire niveau. Dat kunnen we gewoon voelen met onze vingertoppen. Ja. Dat is ongekend. En om dan te geloven dat door toevallige veranderingetjes in je DNA en zo, dat kan we zelf nooit.
1: Ja.
0: Ik denk dat een groot probleem is voor evolutietheorie in antwoordenpijt.
1: Okay. Ik heb ook wel eens een keer gehoord dat je lichaam maar constant formules aan om je DNA aan te passen. Of in die zin, bijvoorbeeld alleen als je naar je huid kijkt, dat binnen constant bepaalde formules. Als je dat terug wil rekenen in de wetenschap. En dan zin is ook van, het kan niet zo wezen dat die formules uit zichzelf kunnen ontstaan. Dat zo'n formule is samengesteld om uit een automatisch proces is vuur te komen. Dat is niet mogelijk, zeg maar.
0: Ja, nou, ja. Zeker, ja.
2: Stel, een christelijke jongere die zit op school.
0: Mm-hmm.
2: En die wordt bij biologie helemaal dood te gooien met allemaal bewezen voor de evolutietheorie.
0: Ja.
2: Wat zou je zeggen tegen een jongere die daar vragen uiteindelijk bij kreeg bij schepping en evolutie?
0: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat zo'n jongere ten eerste contact zoekt met mensen die erover en nadacht. Dacht. Want je kennen wel die metafoor van als je zeg maar een kooltje binnen wat uit de vuur wordt geholt, dan doof je zelf uit. En dat is ook op dit vlak zo. Dus zoek contact met mensen die erover en nadacht. En die binden een bult. Daarnaast is het gewoon moeilijker. Als je de enige binnen of een van de weinigen in de klasse die in schepping gelooft, dan is het moeilijk. Dus wees niet te snel onder indruk van wat een professor zegt of dat er een voor de klasse stond dat het allemaal waar is. Maar zoek goede literatuur op. Als je nog geen abonnee binnen van de weet, dan is dat vanzelf ook een eerste hulp. Maar als je echt verder gaat studeren, dan moet je wel echt ook verder gaan graven. Dan moet je boeken gaan lezen. Maar ja, dus wees niet te snel onder indruk van wat een professor gelijk zegt. En zoek gelijkgezinden op die je verder kunnen helpen.
1: Ja, ja, ja. En we moeten helaas richting een afronding van een gesprek. Maar ja, als de mensen nou nog maar willen laren over dit onderwerp of over het blad de weet, waar zouden ze dan terecht kunnen?
0: Nou ja, ten eerste zelf op de website van de Weet. Daar kunnen ze een abonnementje afsluiten. Dat is 4 tientjes voor een jaar. En daar ben we erg blij mee. Wij hebben jullie nodig. Jullie en ons nodig. Dus dan helpen we kanker met je vader. En zelf heb ik ook een hele bult aan de Engelse website creation.com. Die hebben zowel op een beetje een algemeen niveau, maar ook op echt diepgaande niveau en zijn artikelen die je vader kunnen helpen.
1: Oké. Okay. Nou, helemaal goed. Hartelijk dank voor het gesprek.
0: Ja, graag gedaan.
1: Ja, dan gaan we doen met de muziek.

0: Rest in the Father van Stephen Stanley. Daarover hebben we draait Wait for Me van Zach Williams. Daarover hebben we draait O Buddha van The Imperials. En daarover hebben we draait Where Would I Be van Peter Burton. En hebben we nog één thema om het, of één blukje om het thema even rond te maken.
1: Daarnet hadden we het vanuit de wetenschap over het evolutie en creationisme. We gaan nu in het tweede blukje, in het derde blukje, en over wat zegt de Bijbel erover. Als christenen geloven we dat de Bijbel waar is. Daar hebben we vorige week ook over gehad. De Bijbel laat ons zien, dat ze de waarheid spreekt. En we gaan nu even kijken naar wat de Bijbel zegt over de oorsprong van alle dingen. Want wij als christenen geloven in een wereld van zo'n 6000 jaar oud. En God maakte deze wereld en alles wat erin is in zes dagen van 24 uur. Dat heet ook wel het creationisme. Dan beginnen we vanzelf bij Genesis 1, de schepping van alles. Maar wat is nou precies alles? Joas?
0: Dat is een overhoring dit.
2: Nou ja, Genesis 1, in de begin schiep God de hemel en aarde.
1: Wat is gewoon Genesis 1 algemeen?
2: Dus God schiep materie, ruimte en tijd. En dat is dus het alles waar je in zit.
0: Ja, het universum zou je wel kunnen zeggen eigenlijk.
1: En hij schept dus ook alle schepselen die er zijn. Ja. Hij schept de planten.
2: Dat is materie.
1: Inderdaad. Valt er inderdaad honger. Hij schept de planten, hij schept de dieren, hij schept de mensen. Maar schiep God dan ook echt alle dieren die wij vandaag kennen?
0: Ja.
1: Johannes.
0: Ja.
1: Want daar ben er nogal wat.
0: Ja.
1: Daar ben er een hele bult.
2: Nou, ja. Elk dier heeft vroeger een DNA-pakketje gekregen. Waardoor ze zich kunnen aanpassen. Aan hun omgeving.
1: Net als die vinken.
2: Ja, in het eerste probleem. Ik denk in de ark dat er bijvoorbeeld een paard is meegewonnen. En dat die paard ook... Dus een DNA-pakketje en ook een zebra worden is, zeg maar, door zijn omgeving.
1: Nou, zo kieken er dus inderdaad een bult wetenschappers van het creationisme kieken daar zo naar. Want dieren kunnen zich aanpassen aan situaties. En Noach is daar inderdaad een mooi voorbeeld van. Er staat bijvoorbeeld bij Genesis 6 is dat. Dus staat dat God basissoorten schiep. We lezen bij Noach dat die dieren naar hun soort mimos nemen. Dat zijn dus de basissoorten. Bijvoorbeeld die vuurouwen van dat paard en die zebra en weet ik wat voor dieren allemaal. Of van een hond of een kat. In Johannes 1 lezen we ook over de schepping. En dat valt misschien niet gelijk op. Kan een van jullie me misschien vertellen wat er staat in Johannes 1?
0: Nou, zal ik dat dan maar doen?
1: Ik kun je.
0: Nou, dat is dat in den beginnen was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het beginnen bij God. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is.
1: Ja, en door hetzelfde zijn alle dingen gemaakt die gemaakt zijn.
2: En het woord is vlees geworden, toch?
1: Dat stof wat erop in Johannes 1. Maar wat betekent dat nou precies? In het begin was het woord. Woord was bij God. Woord was God. Prima. In het begin, dit was in het begin bij God. Door hetzelfde zijn alle dingen gemaakt dat gemaakt is. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Klinkt als een herhaling.
0: Ja.
1: En dat is het basically ook. Want dan heb je het woord, die schept dus alles.
0: Ja.
1: Want zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.
0: Ja.
1: En dat woord was God. Met andere woorden, God heeft alles gemaakt.
0: Ja.
1: God heeft die hele wereld gemaakt. God heeft de mensen gemaakt, de dieren gemaakt. Dit idee komt nog wel vaker voor in de Bijbel. Ook veel duidelijker. Neem bijvoorbeeld Psalm 121 vers 2. Was dat mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Nou, duidelijker kan als niet. En tenslotte wou ik nog even kijken naar een vers uit Jeremia 32 vers 17. Ach, heren, heren, zie, u hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht, door uw uitgestrekte arm. Niets is voor u te wonderlijk. En dan een antwoord op de vraag of christenen kunnen geloven in evolutie. Dat antwoord is nee. De Bijbel is duidelijk dat God alles heeft gemaakt. Hij heeft alles gemaakt zonder ook maar gebruik te maken van evolutie. En ook vanuit de wetenschap is aan te tonen dat niet alles kan ontstaan wezen door evolutie, maar dat er een ontwerper achter zit. En deze ontwerper, dat is God.
0: Dat is een erg mooie conclusie. We gaan de volgende nummer draaien. Dat is het nummer God of Wonders van Shane & Shane. En ja, dit past er natuurlijk prachtig bij. Dit is een versie over Gods grootheid, Gods macht en Gods aanwezigheid in de ideskepping. En het roept je eigenlijk op om stille te staan bij ja, hoe bijzonder en ontzagwekkend deze God is. Dus doe dat ook vooral als je naar luistert en dan binnen we zo nog bij de troggen.

0: Nou, zit er weer op, jongens.
1: We zijn weer aan het einde.
0: We zijn weer aan het einde van het programma. Ja, oh, inderdaad, ja.
2: En de chips is nog niet zo.
0: Nee, maar ik moet zeggen, ik heb de koek ook niet zwaar aan handen raak vanavond. Dus. Nee.
1: Hoeveel koekjes heb je had?
0: 3.
2: Nou ja.
0: Nou, dat valt toch dikke mee? De man lekker 6, hoor. Ja, ik zou wel goed aan, ik mag niet liggen, hè. Dus ja, ik moet gewoon haal ik bezig.
1: Normaal heeft hij al 6.
2: Goedendag.
1: Nou, als jullie het een interessante aflevering vonden. Hij komt en deze week waarschijnlijk
2: en op december. De website.
1: Ja. En deze week. Dat had je ontdekt, toch?
0: Nee, nou, dat is een hangen vooral. Maar in ieder geval, we hopen dat hij zo snel mogelijk online komt.
1: Zet is hem, ja. De meditatie die komt altijd deze week op de website. Als jullie aanvragen en voor verzoeknummers. Die kunnen jullie mailen naar ons of via de Insta-pagina. Mailen kan naar lovem@urkenvem.nl.
2: Ja. En vergeet dus ook niet Spotify. Dan kun je onze nummers luisteren. En er komt elke week komt er na nummers bij.
0: Dan kieken we even allemaal naar Albert.
1: Johannes.
0: Ja,
1: als die foto's duur, dan ja, zet ik ze erin.
0: Dat is goed.
1: Prima, ze komen erin.
0: Vergeet dus ook niet te volgen op onze Insta. Lovem_urkfm.
1: Ja, en dan hebben we ook nog een tip van de luisteraar die ons aan nog een berichtje stuurde. Rianne, die het een aanronde voor iedereen. Hè. En dat is de documentaire God of Wonders. En dat is een documentaire en die gaat in op verschillende wetenschappelijke en technische dingetjes over de schepping. Hoe mooi de schepping is.
0: Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Ik zal hem eens een keer opzoeken. Ik hoop de luisteraar ook. Dus,
1: Hij staat op YouTube, ik hoor. Dus jullie kunnen hem allemaal bekijken als je wil.
0: Oh, mooi. Ja, dan hebben we nog een eindnummer. En dit nummer past eigenlijk wel mooi bij wat we vanavond allemaal bespreken. Het nummer heet namelijk I Stand Amazed van Fitzmadison. En de titel die betekent letterlijk, ja, ik stond versteld. Ik stond vol verwondering. En de zanger die kijkt naar wat Jezus voor hem gedaan heeft. En die kan eigenlijk niet begrijpen waarom een God zoveel liefde zou hebben voor iedereen die dat niet verdient. Nou is dat mezelf ja, echt vooral gericht op het werk van Jezus. Maar we kunnen het ook duur vertolken naar nou ja, de schepping en Gods grootheid in de schepping zien. Daar kun je ook gewoon echt versteld van staan.
1: Vol dus, verwondering.
0: Ja, dus laten we met dat oog naar dit luisteren nummer. Naar dit nummer luisteren. En dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren. En tot volgende week, dezelfde tijd en dezelfde zender.

0: Geloof hem.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. De woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
2: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
1: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na 2 weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. Volgens deskundigen is dat veel te mager. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond. Zondag 11 oktober 2026. Van harte welkom. Wij beginnen deze uitzending met trompetconcert in S groot van Joseph Haydn. Het is een van de bekendste werken voor trompet en orkest. Haydn schreef het concert in 1796 voor de trompetist Anton Weidinger. Het concert bestaat uit 3 delen. Allegro, levendig en feestelijk. Andante, rustig en melodisch. Allegro, snel, energiek en virtuoos.

Van Haydn gaan we naar muziek van Schubert. De militaire mars van Franz Schubert, gespeeld door Vladimir Orovits, is een energiek en feestelijk pianostuk. Schubert schreef de mars oorspronkelijk voor piano vierhandig. Maar Orovits speelt een virtuose bewerking voor solo piano. Orovits staat bekend om zijn krachtige aanslag, grote contrasten en technische beheersing. In zijn uitvoering klinkt de mars daardoor sprankelijk, ritmisch en bijna orkestachtig.

gaan verder met de prelude uit de opera La Traviata van Giuseppe Verdi. Het is een kort, rustig orkeststuk aan het begin van de opera. De muziek begint heel zacht, langzaam. De sfeer is melancholisch en verdrietig. Later wordt de muziek iets warmer, wat past bij liefde en herinneringen.

We blijven nog even bij de muziek van Verdi. Het slavenkoor Fa Pensiero komt uit de opera Nabucco. Het koor wordt gezongen door de Hebreeuwse slaven die verlangen naar een vaderland, nadat ze door de Babylonische koning Nabucco zijn weggevoerd. Ze denken terug aan een mooie land en zingen over vrijheid, heimwee en verlangen naar huis. Het is een rustig, een aangrijpend koorstuk. De eenvoudige melodie en de samenzang geven het gevoel van verbondenheid en hoop.

Het volgende is een prachtig duet. Tornami Adir Semami uit de opera Don Pasquale van Gaetano Donizetti. Het betekent, kort gezegd, zeg me opnieuw dat je van me houdt. Of iets natuurlijker, zeg nog eens dat je van me houdt.

Steuerman las die wacht is een lied uit de opera De Vliegende Hollander van Richard Wagner. De stuurman is een bemanningslid van het schip van kapitein Daland. Hij zingt een lied waarin hij verlangt naar zijn geliefde en naar huis. Het matrozenkoor zingt dat ze veilig zijn. Ze zijn niet bang voor wind en storm. Ze verheugen zich op een geliefden aan land. Het is een vrolijk zeemanslied, waarin de Noorse matrozen een veilige aankomst vieren.

Wij besluiten ons gouden uurtje met drie delen uit de vierjarige tijden van de Italiaanse componist Antonio Vivaldi. De delen zijn Allegro, Adagio Molto en Allegro La Caccia. De muziek vertelt over de oost feestende mensen die wijn drinken en een boer die in slaap valt. Later hoor je ook een jachtpartij waarbij jagers achter de dieren aangaan.

Luisteraars, dit moet dan weer het einde zijn van ons gouden uurtje voor deze avond. Morgenavond rond de klok van 22 uur wordt dit programma herhaald. De techniek werd verzorgd door Jan Pasterkamp. Samenstelling en presentatie Albert Loosman. Deo Valente, tot volgende week. Tot dan, goedenavond.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van €7.500 betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatsverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk €250.000 vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van €7.500. Het weer: opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan Republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen, maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda-jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.